0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Dodi Lukebakio.
3: I think we could do much better in the group phase. But we grow, and today we are showing that we have more confidence, and with the results it helps us a lot. And we are showing our quality definitely. Played against a tough opponent, we have to say it, against all their fans, it's never easy.
2: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij moest met tranen in de ogen van het veld. In de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. Vrijdagavond om 9 uur spelen onze Duivels hun kwartfinale tegen Spanje. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. Tot daar de sport. KMI heeft zijn code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn. Drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan opnieuw boven de 30 graden.

0: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Willy. Music Matters.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep
1: Life. Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
6: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
2: Homo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: Willy.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de kwartfinales op het WK voetbal. Ze wonnen overtuigend van gastland Amerika met 4-1. Onder meer Charles de Ketelaar scoorde 2 keer. En ook Hans van Aken en Romelu Lukaku pikten hun doelpunt mee. Je hoort Thibaut Courtois.
9: Vooral in Amerika hebben ze wel een beetje gezegd dat ze makkelijk gingen winnen tegen ons, als ze wel favoriet zijn. Maar ik denk dat ze vandaag hebben laten zien dat we een goede ploeg hebben. En als iedereen zijn taak goed doet en we verdedigen goed, dan is het moeilijk om ons te verslaan. Ik zeg, ik had iets meer bang te staan aan de stekers van Senegal dan van Amerika. Amerika is een goede ploeg, maar ik vond Senegal toch nog iets beter.
8: Ook de analisten spreken over een statement van de Rode Duivels. Je hoort Mark de Grijze.
10: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
8: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer na een duel en greep meteen naar de knie. Het is niet duidelijk of hij dit WK nog zal kunnen spelen. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op groot scherm te volgen.
11: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat stop. Want als je het naar de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
12: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
13: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
8: En in de kwartfinale nemen de Rode Duivels het op tegen Spanje. Dat versloeg Portugal met 0-1 na een doelpunt in de toegevoegde tijd. De kwartfinale wordt vrijdagavond om 9 uur gespeeld. De bondscoach van Portugal, Roberto Martinez, stopt dan weer als coach van de nationale ploeg. Martinez was eerder ook al bondscoach van de Rode Duivels. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. Onze premier Bart Wever is erbij, net als Amerikaans president Trump. Journalist Jelle Frenke vertelt waarover de bondgenoten het zullen hebben.
14: Herinner je de vorige NAVO-top vorig jaar in Den Haag? Onder druk van Donald Trump hebben de NAVO-bondgenoten toen beslist dat elk land 5% van het BBP moet investeren in defensie tegen 2035. Wel, nu zal aan die landen gevraagd worden, hoe zit het daarmee? Is dat percentage al bereikt? Hoe ver zijn jullie daarmee? Meteen een moeilijk punt voor premier Bart de Wever natuurlijk.
8: Want ons land zit voorlopig op 2% en niet alle coalitiepartijen willen dat nog verder optrekken. Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het KMI heeft code geel voor hitte verlengd, tot en met zaterdag. Normaal was die waarschuwing maar tot vrijdag. Het KMI raadt aan om waakzaam te zijn, drink dus voldoende water en probeer volle zon te vermijden. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
15: Lekker toch?
16: Live music matters.
15: Ja, maar voetbal ook, hè. We worden wereldkampioen.
17: De zomer van Willy. Jan van den Bossen.

0: like a sleep twitch.
1: Mijn sleep twitch is een beetje in de war. Met dank aan de Rode Duivels uiteraard. Ik heb dan toch maar beslist om te kijken vannacht. Ik heb eerst een beetje geslapen, dan de wekker gezet om 2:05. Ja, ik dacht als het saai is, ja, dan ga ik terugslapen. Maar wat een match. Wat was dat ongelooflijk. Wat een overwinning op Amerika afgelopen nacht. En nu wacht ons uiteraard Spanje. Dat is dan nu vrijdagavond om 21 uur. Dus dat is te doen natuurlijk. Vrijdagavond om 21 uur kunnen we weer allemaal op een plein gaan staan. Ergens in België. Thomas die stuurde ook al in de app van Willy. Heb ik dat gedroomd, die voetbalmatch? Pinch me. Het was geen droom. Het was zo geweldig. 4 op de Rode Duivels. Wat een overwinning vannacht. 7:08. Goedemorgen. Morgen allemaal. Wij doen van muziek en zo uiteraard. En heel toepasselijk dit hier. A sunny morning. A

0: The Lemonhead en Into Your Arms. En daarvoor het solo-project van Lennart Korevits van Compagnie des Dummies. Onder de naam Lenny, Lenny en Tambourine. Hij staat ermee op de Lokerse feesten trouwens op 4 augustus. Goedemorgen, het is 14 minuten over 7. Wat zijn we vandaag? Dinsdag, juli nummer 7. En dat is een verjaardag van een grote meneer. Jawel, een grote drummer meneer. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, wordt vandaag 86 jaar. Hij werd geboren met een andere naam, namelijk Richard Starkey in Liverpool. Dus vandaag in 1940. Ringo Starr bracht een groot deel van zijn schooltijd in ziekenhuizen en thuis in bed door. Op 6-jarige leeftijd kreeg hij een blinde darmontsteking. Die zorgde voor ernstige complicaties, waardoor hij zelfs in een coma terecht kwam. En dan op zijn 12e werd hij getroffen door chronische pleuritis. Pleuritis klinkt als buikloop of zo, maar dat is eigenlijk gewoon een longvliesontsteking, waarna hij 2 jaar moest doorbrengen in een sanatorium. En daardoor is hij ook nooit meer naar school geweest, die Ringo Starr. Maar het is redelijk goed gekomen met hem. Trouwens, zijn oudste zoon, Zack Starkey, is sinds 1996 de drummer van The Who. En hij drumde ook een aantal jaren bij Oasis, dus het wordt allemaal voortgezet. Ringo Starr dus, vandaag jarig, de drummer van de Beatles, 86 jaar. Mocht je het horen, proficiat.
1: De zomer van Willy.

Ik ga naar huis op de bank.

Die van Mumford & Sons stonden donderdagavond op Rockweg. Ze hadden daar een verrassingsact, Pommelien Thijs. Twee dagen later, de zaterdag, stonden ze op BST in Hyde Park. En hadden ze de plaatselijke Pommelien Thijs op boven gehaald, namelijk... hoe heet ze? Hey, Shania Twain stond daar mee op het podium. Ineens als verrassing. Maar ook Hozier. Jawel. Hozier. En hij speelde met Mumford & Sons deze song die ze samen uitbrachten. Rubber Band.

0: start.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelken in de
4: om het terug in je hoofd.
3: Ja, ja. Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app, of kijk op VTM Go. Willy.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
14: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
15: Lotto is op zoek naar handen.
16: Wat?
15: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
16: Oh, een cabrio.
15: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
16: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
17: C'est
15: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
18: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
19: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
20: Xina.
19: Info in je winkel of op xina.be.
21: De zomer van Willy.

uit de debuutplaat van Sum 41, All Killer No Filler. Deze In Too Deep. Er komt nog zo'n drumdingetje aan. Maar altijd goed. Ken je Michael Bean? Michael Bean, legendarische zanger van de band The Call. Michael die stierf op Pukkelpop, jawel, in 2010. Kreeg daar in de backstage een hartaanval. Werd toen naar het ziekenhuis gebracht, maar helaas. Hij was daar als geluidstechnicus voor zijn zoon. Zijn zoon speelt bij Black Rebel Motorcycle Club. Michael Bean was ook goed bevriend met de mensen van Simple Minds. En hij deed backing vocals op deze song. Je hoort hem zo'n beetje gospelachtige dingen doen. Is goed luisteren. Michael Bean te horen op Sanctify Yourself. Goedemorgen.

0: Een berichtje van Dirk die stuurt: goedemorgen Jan, goedemorgen Dirk. Leuk dat je Michael Bean en de Klauw vermeldt. En de Klauw mag ook wel eens op jullie gedraaid worden. Maar ik ga het zeker doen, Dirk. Ik heb het net genoteerd. Ik ga de Klauw zeker draaien. Maar ik denk dan zo ergens in augustus, op de dag dat hij dan gestorven is. Zo zou wel leuk zijn, niet? Hè? Maar ik heb het zeker onthouden. Ik ga zeker nog de Klauw draaien. Want die hebben echt fantastische liedjes gemaakt. Simple Minds Sanctify Yourself met Michael Bean, dus van de Klauw in de backing vocals. 7:30. We zijn dinsdag vandaag en sinds gisteren zitten we ook op het terras van M. Leuven. Het is te zeggen vanaf 11:00 tot 6:00. Dat terras, daar wordt radio gemaakt. Maar dan kan je ook gewoon iets gaan drinken of iets kleins schnabbelen. Dus allemaal welkom in Leuven. Wij maken daar radio op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11:00 en 6:00. Met deze week Giel om 11:00 en vanaf 3:00 Wim Oosterlink. En zowel Giel als Wim hebben telkens een artiest te gast. Dus je komt daar op het terras zitten en je krijgt er gratis nog eens een akoestische set van een artiest bij. Bij Giel straks rond 12:45 is dat Iskander Moon. En dat is niet van de minste, man heeft een ongelooflijk goede stem. Heeft een nieuwe plaat uit Salt Moon City, gaat daarmee op tour. Onder andere Pukkelpop, de Lokersfeesten, Suikerrock. Maar dus ook vandaag op ons terras in M. Leuven, straks bij Giel rond 12:45. Iskander Moon, dit is in New York City.
1: Dit is de zomer van Willy. Live music matters.
2: I'm holding on longer, 'cause this feeling's getting stronger. Where do I go when it's over? And it's over.

uit Throwing Copper, I Alone van Alive. Die van Ramklot maken normaal gezien van die hele korte liedjes. Het is een uitzondering nu met deze 4 minuten 17 seconden. Jawel, Ramklot Algorithmic Kings.

0: Check het volledige programma op Willy.radio.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
4: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
5: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
4: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
6: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
4: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
7: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
4: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
9: Ego Keukens.
10: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodem.

Myles Kane was aan het optreden in L.A. Gewoon een klein optredentje. En daarna kreeg hij pas telefoon van Lana Del Rey. En niet zomaar telefoon, maar direct FaceTime, zei hij. Dus was er wel even schrikken. En die vroeg, zullen we samen anders morgen een paar liedjes schrijven? En ze hadden er nog Jamie T bij. En met z'n drieën schreven ze deze Loaded Myles Kane. Ook al uit 2018. Als we dan toch aan name-dropping bezig zijn. Wat dacht je van Ian Gillan, Richie Blackmore, Roger Glover, Ian Paice en John Lord. Samen als Deep Purple, Black Knight.

Foo Fighters over een window cleaner. Er is ook een videoclip bij met een window cleaner. Die hangt daar ergens aan een groot gebouw en die ziet dan van alles gebeuren achter de ramen. Voilà. We hadden ook een window cleaner, heel goed trouwens, maar ik heb hem vervangen door een robot. Jawel.

goed was, werd goed. Ja. Whatever. Zo meteen het nieuws van 8 uur, waarin hopelijk geen nieuws komt over de Rode Duivels, waarin bijvoorbeeld de overwinning is teruggedraaid of gecanceld. Telefoontje is geweest, maar ik denk het niet hoor. We spelen vrijdagavond tegen Spanje, uiteraard. Daar kijken we allemaal naar uit. Tot aan het nieuws nog, Expectations van Portland.

0: Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. De Rode Duivels zitten bij de laatste 8 op het WK voetbal, na een statement tegen de VS. België won met 4-1 van het gastland. Een wervelende wedstrijd, zag ook analist Mark de Grijze.
6: De manier waarop dat ze deze wedstrijd aangepakt hebben en uitgespeeld hebben, bijna de perfecte wedstrijd. Ja. Veel meer en beter kun je niet verwachten en wensen. Ik denk dat de spelers ook wel beseften dat het beter moest dan de wedstrijd tegen Senegal. Dat ze daar goed weggekomen zijn, door het oog van de naald zijn gekropen en dat ze wisten, we moeten beter voetballen.
5: Enige domper was de zware blessure voor Amadou Onana. Hij kwam slecht neer en greep naar zijn knie. Je hoort Dodi Lukebakio.
7: Het was heel moeilijk om zijn blessure te zien. Maar ja, hij is heel belangrijk in de ploeg. En hem te verliezen, op dat moment was denk ik moeilijk. Maar ik wens hem heel veel succes. We zijn natuurlijk met hem en we zijn triestig voor hem. Maar helaas hoort dat erbij.
5: In de kwartfinales nemen de Duivels het op tegen Europees kampioen Spanje. Dat schakelde Portugal uit met 0-1. Vrijdagavond om 9 uur wordt die wedstrijd gespeeld. Op heel wat plaatsen in ons land werd de overwinning van de Rode Duivels goed gevierd. En dat ondanks het vroege uur. Onder meer in Brasschaat kwamen supporters samen om de wedstrijd op grootscherm te volgen.
8: Het was flitsend van in het begin in plaats van op het einde, maar dat is top. Want als je het na de groepsfase moest zeggen waar we gingen geraken, dan denk ik dat de verwachtingen niet super hoog gingen liggen.
9: Ik moest straks opstaan en dan moet ik gaan werken. Maar het was het waard. Het was het helemaal waard.
10: Wat een fantastische match. Echt, het ding is, België heeft bewezen, als je gewoon goed bent, dan haat je het. Cheers.
5: In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen. Na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
11: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
5: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïense collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel, dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
12: Lekker toch? Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
13: De zomer van Willy. Ja,

Wat is kunst? Wel, de teksten van Stijn vinden wel kunst, hè, in Noordkaap. Maar uiteraard ook wat de duivels hebben gedaan vannacht. Dat was echt kunst op dat grasveld daar. Ondertussen heeft Amy Winehouse een boodschap voor die Amerikanen. Tears dry on their own. Oh.

Elvis Costello die had vorige donderdag een doktersbriefje binnengebracht bij Rock Werchter. Daarom hadden ze Triggerfinger gebeld en mochten zij optreden. Ik heb het gezien, het was goed, het was warm op dat moment, maar het was wel een goed optreden. Rond dit uur heb ik elke ochtend zoiets van holy crap, hoe recalcitrant is dit? Dit is de Big Kahuna, dit is een epifanie, een aha-momentje. Dan de woorden zoiets van, het is lang geleden dat we dit gehoord hebben of zelfs nooit gehoord hebben op de radio. En vandaag heb ik gekozen voor deze. Ik hoop dat je blij bent. Tuesday Morning van The Pogues.

0: Command. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
6: Kom ook koken.
7: Wat wordt het vandaag?
5: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, dat is een makkie.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

mannen van Phoenix hebben een sampletje gebruikt uit een liedje van iemand uit Japan. Een Japanner heet dat dan. Japanse jazzmuzikant. Een liedje uit 1979. En raad eens wat de naam is van die Japanner. Kijk. Ja, je kan niet antwoorden natuurlijk, maar ik zal het gewoon zeggen. De naam van die Japanse muzikant is Honda. Ja, wat je niet verwacht. 9:05. We zijn vandaag juli nummer 7. En het is de geboortedag van Jim Rutherford, de bassist van The Kinks. Hij stierf helaas in 2018. Werd vandaag geboren in 1941. Speelde bij The Kinks, ook bij Argent. Want zijn neef was Rod Argent. Hij heeft ook nog even bij de Zombies gespeeld. En zijn zoon is momenteel trouwens drummer bij de Zombies. Vandaag is geboren in 1941 Jim Rutherford, bassist.

vannacht waren we de Kings of Seattle. Ja. Het was zo fijn, die match, ongelooflijk. Kings of Leon en Radioactive. Soms heb je op je radio zo niet echt een idee van wat ga je vertellen als DJ. En dan zijn er gelukkig berichtjes zoals die van Juri uit Damme deze ochtend. Die stuurde nog 171 dagen tot kerstdag. Voilà. Dat vind ik nu grappig. Dat vind ik echt super nuttig ook om te weten. 171 dagen, dat is weinig eigenlijk. Hè?

Lola Young, from down here, there is breaking news. Het heeft te maken met Rode Duivels. Je weet al dat ze spelen vrijdagavond uiteraard, om 9 uur. Dat is een deftig uur. Tegen Spanje in de kwartfinale zijn bij de laatste 8 teams op het WK in Amerika. Maar oké, dat wist je al. En ze spelen in Los Angeles. Breaking news is, wie komt er naar Los Angeles? Jawel, koning Filip zal erbij zijn. Hij komt dus vrijdag. Mathilde heeft gezegd, ga jij maar eens even lekker buiten en een beetje spelen, Filip.

0: We spelen ook een beetje. Zometeen doen we van Jan met de Pet naar U2.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life.

nu twee weetjes vertellen over deze Magnificent van U2. Zal ik dat doen? Oh ja, zeker. Ik weet dat jullie wachten op die pet, maar vertel het toch even. Originele titel van die Magnificent was French Disco. Raar, hè? En er was iemand extra om nog een beetje meer keyboards te spelen. En dat was Will.i.am van de Black Eyed Peas. Dus op die single van U2. Allee, zwart, 9:15. Veel belangrijker voor jullie op dit moment is natuurlijk de pet van Willy die het gaat weggeven. We doen nu van Jan met de pet, zoals elke ochtend deze zomer gestuurd. Die vier woordjes, Jan met de pet of... whatever, iets wat erop lijkt. Het mag ook gewoon iets zijn met tikfouten. Alles telt mee. Als je maar iets stuurt van de app van Willy, dan maak je kans op die pet. Voor de hoeveelste ga ik vandaag? We zijn dag 7 van maand 7. Je dacht eerst op te tellen, maar dat is misschien wat weinig. En vermenigvuldigen is ook wel moeilijk, maar ik heb het toch geprobeerd. 7 maal 7. Maar het is toch 49, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, toch, hè? Ja, 7 x 7 is 49. Dus de 49ste die iets stuurt in de app van Willy, die wint die pet. Klopt toch, hè? 7 x 7. Oké. Dus laat maar komen in de app van Willy. Stuurt Jan met de pet op die vier woorden of iets wat erop lijkt. De 49ste die wint.

Het is nieuwe muziek van Jay Burner, deze 4 in the morning. 4 in the morning was wedstrijd gedaan, hè? Oké, 9:10. Dankjewel voor de fijne, vele reacties. Casimir die stuurt, gaat Fabiola ook mee? Ah ja, dat is toch een Spaans? Oké, we gaan dan voor de voetbal, maar het telt ook allemaal mee voor de pet. Whatever, stuurt Jeroen. Shari ging voor Jan met de pet. Goed, 's ochtends de dingen. Altijd leuk. Dries stuurt, hey Jakke, weten wat nog mis? En Willy Tlakke, oh. Rijmen is echt tof. Jan met de duivelspet stuurt Geert. Scrollen met dat vingertje. Filip stuurt Van Aken. En Stijn ging voor iets met tikfouten. Casimir had nog iets gestuurd. Rode stropdas met notablokje. Ik ben de 49ste. Oké. Okay. Jeanke met het laatste stuurt Doreen. En Rick die staat in de blakkende zon een haag te scheren en heb geen pet. Help mij. Oké, Rick, maar je was niet de 49ste. En Guy die stuurt een dreigement. Voor mij een pet of ik bel in van Tino. Oké, is goed. Ik ging vandaag voor de 49ste, 7x7. En dat is Vero geworden. Vero en Benny eigenlijk. Twee. Het is een mooie Sinai. Zij sturen Jan met de pet altijd net op tijd uit bed voor deze muzikale pret. Allee. Met de rijmen en dichten en zo. Proficiat. De pet gaat.

Weet je wat er ook goed is in dialect uit het Waasland? Alex Callier, inderdaad. Over Fonnegan, Anger Never Dies. Het nieuws van 9 uur komt eraan. Ik heb nog één weetje over het liedje. Hè? Dat mag toch, hè? Dit liedje had David Bowie geschreven voor Elvis Presley. Maar die had er geen zin in. En 2 jaar later zou hij sterven. Elvis dan, bedoel ik. Golden Years van Bowie.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. Internationale media zijn lovend over de prestatie van de Rode Duivels op het WK. Ze walsten over de VS en wonnen met 1-4. De Spaanse sportkrant Marca spreekt over de beste Belgische prestatie op het WK. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft het over de herontdekking van een ijzersterk team. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Spanje dat Portugal uitschakelde. Kapitein Jurie Tielemans blikt vooruit.
6: Dat is het doel. Als je hier geraakt, wil je zo ver mogelijk geraken. En nu gaan we Spanje heel goed analyseren. We hebben hun wedstrijd wel gezien, voor onze wedstrijd natuurlijk. Dus wij weten een beetje hoe dat ze spelen. En ja, we gaan een heel goede tactisch plan moeten hebben om die wedstrijd aan te vatten.
5: En ook de analisten geven de Rode Duivels een kans. Mark de Grijze.
7: Je hebt altijd een kans, maar goed, Spanje is natuurlijk favoriet. Maar misschien ja, die twee wedstrijden nu, of het einde van de wedstrijd in Senegal en nu van vandaag heeft de ploeg wel het vertrouwen gegeven dat ze zelf tegen Spanje een kans hebben. En dat was bijvoorbeeld in de groepsfase, had je dat gevoel helemaal niet.
5: Vrijdagavond om 9 uur spelen de Rode Duivels tegen Spanje. Ook koning Filip zal erbij zijn. Hij reist af naar Los Angeles om de match live te bekijken. In Anderlecht is de onderzoekscommissie naar de huisvestigingsmaatschappij Anderlechtse Haard afgelopen, na meer dan 140 uur aan hoorzittingen. Het onderzoek draaide rond de wantoestanden binnen de huisvestigingsmaatschappij en het gesjoemel bij de toewijzing van sociale woningen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek naar de Anderlechtse Haard. Het is niet duidelijk wanneer dat afgerond zal zijn. In Ankara, de hoofdstad van Turkije, begint vandaag een belangrijke NAVO-top. Die staat volledig in het teken van defensie. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Ook de veiligheidsdiensten voerden de afgelopen weken al verschillende antiterreuracties uit. Journalist Jelle Frenke is voor ons in Ankara.
8: Protest tegen de NAVO-top hier is verboden de komende dagen. En de afgelopen weken zijn er ook al 200 mensen opgepakt, omdat het regime vindt dat zij een bedreiging vormen voor de veiligheid hier tijdens de NAVO-top. En het gaat dan over kritische journalisten, activisten en dergelijke. Die zijn opgepakt voordat die NAVO-top hier plaatsvindt. Dus toch bijzonder allemaal.
5: Onder meer premier Bart De Wever is erbij, net als Amerikaans president Donald Trump en zijn Oekraïnse collega Zelensky. In de straat van Hormuz in het Midden-Oosten is opnieuw een olietanker aangevallen. Een schip werd er geraakt door een onbekend projectiel. Dat zegt het Britse maritieme agentschap. Op het schip brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Eind vorige maand werd ook al een olietanker geraakt door een projectiel. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen. De dag start wisselend bewolkt. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen bewolkt bij maxima tot 29 graden. Vanaf donderdag zonnig en warmer. De temperaturen stijgen boven de 30 graden.
3: Live music matters.
4: De zomer van Willy.

lukte wel hoor. Het luidste stadion ter wereld in Seattle werd heel stil na die 4-1, die vierde goal van Lautaro. Geweldig momentje vannacht. Nu Glockenspiel en een Wurlitzer piano bij Eels.

altijd puur en echt rocken met Nothing But Thieves. De nieuwe single Evolution. 13 minuten over 9, goedemorgen. We zijn dinsdag, juli nummer 7. In Gent is er Gent Jazz, jawel. En voor vanavond zijn daar nog tickets. Ja, er zijn nog een aantal tickets voor Gent Jazz vanavond. Wie spelen daar? Onder andere Axel Red, maar vooral ook... Met alle respect voor Axel Red. Van Morrison om 7:55 vanavond. Kan je nog naar Van Morrison op Gent Jazz? En ik dacht, sowieso, goed excuus om iets te draaien van Van Morrison. En dan ga ik nog iets dieper zoeken. En ik had zoiets van, ik ga dit nog eens opzetten. Weet dat? Een leuk liedje van Van Morrison. Dus vanavond op Gent Jazz. Dit is hem met Real Real Dawn.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Medi Market.
8: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi Deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomer essentials, in de winkel en op medi-market.be.
9: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

What's the story? Wel, de story is dat ze zouden gaan toeren volgend jaar in 2027 door Europa, maar ook door de UK. En ze zouden bijvoorbeeld 12 concerten geven na elkaar in Manchester. Dat zijn de nieuwste geruchten. Oasis bij...

gaat over het haarverven. Een vrouw die haar blond verft. Haar verven in het Engels is dus dyeing your hair. Kan je het ook interpreteren als, je weet wel, Pep Maarten en stoppen met ademen. Vandaar dus dyeing your hair, suicide blond. Snap je? Nee. Als je het niet snapt, ja, dan leg ik het de volgende keer nog wel eens opnieuw uit. In excess, 9:55, Belgische muziek na elkaar. Zometeen School is Cool en War Paint. Maar eerst de band Ila met Elida, Cas, Sam en Matthias. Dit is In My Heart. Goedemorgen.

0: daarnet Blue Eye, ook Ila en deze stoel is cool. En zometeen nog Belgisch werk van Admiral Freebie.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat paste binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Slim.
7: Prachtige keuken, hè.
8: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
9: Eggo Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Lidl is kampioen zonder tegen 1 bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
12: Dit is de zomer.

Einstein Brain, uiteraard van Admiral Freebie. De Admiral Freebie, overmorgen, donderdagavond, gratis concert in de tuin van Emleuven, bij Willy dus. Dus wat een heel mooie avond, vanaf 9 uur staat hij daar op het podium, Admiral Freebie. Dus gratis in de tuin van Emleuven, overmorgen.

0: Dit liedje wordt beter, heb ik net gemerkt, als je een dure koptelefoon op hebt. Want muzikaal is iets wel dik in orde. Leuk veel lagen in dit nummer. Wel leuk als die koptelefoon gratis is natuurlijk van DPG. Ja.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Ik heb het net al gezegd. Admiral Freebie is donderdagavond gratis vanaf 9 uur in de tuin van M. Leuven bij ons. Sinds gisteren zijn we dus uit op het terras van dat museum in Leuven. Je kan daar gewoon langs gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. En dagelijks hebben we muzikanten die langskomen. En deze week presenteren Giel en Wim Oosterlink. Bij Giel komt dus Iskander Moon langs rond 1:15. Vanmiddag heb ik het net al verteld. En bij Wim Oosterlink om 4:15 is Camilo Donoso te gast. En wat Wim eens moet vragen aan Camilo is: welke muziek brengt hij nu eigenlijk? Is dat kleinkunst? Is dat folk? Is dat singer-songwriter muziek? Goeie vraag alvast voor Camilo vanmiddag. Dus je kan hem en Iskander Moon vandaag live aan het werk zien op ons terras in Leuven. En ook uiteraard onze presentatoren. Dit is

0: En soms ook niet.
1: Vorige week mochten we nog het voorprogramma doen van Monza in de Casino in Sint-Niklaas. Camilo Donoso komt straks langs bij Wim Oosterling op ons terras in Leuven. Allemaal welkom, je kan daar rustig iets drinken, iets schnabbelen en zien hoe onze presentatoren daar radio maken. En zometeen tussen 10 en 11 kies jij de muziek zelf. Dat doe je via de app van Willy. Ah ja, van een ander zou raar zijn natuurlijk. Dus je wil bepalen wat er wordt gespeeld straks tussen 10 en 11. Kies jij de muziek zelf via de app. Fijne dinsdag nog allemaal. Graag tot morgen. Dit is nog Midnight Earl met Blue Sky Mine. Ah ja, en dan nog eentje van anderhalve minuut zometeen. Stone, Monkey See, Monkey...

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostrade aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En er is meer, zegt Thomas Liebe van Wegen en Verkeer.
8: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert. Dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
7: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. De Vlaming Mark Moerman is opnieuw in ons land. Dat is de man die bijna 5 jaar vastzat in een gevangenis in Marokko. Moerman werd daar veroordeeld tot 8 jaar cel na valse verklaringen van zijn ex-vrouw. Die beweerde dat hij hun zoontje seksueel misbruikt had. Maar het Belgische gerecht weerlegde dat. Hij reageert opgelucht.
9: Dus de hoofdstuk dat nu eigenlijk afgesloten is. Maar nu begint er een nieuw hoofdstuk. Wat ik bij mijn zoon terug heb, nu ga ik mijn leven terug heb de rails krijgen en zo snel mogelijk terug beginnen werken.
7: Zijn zus stond hem gisteravond op te wachten aan de luchthaven. In China zijn al 15 doden gevallen door stormweer. Meer dan 275 anderen raakten gewond, dat melden staatsmedia. Op verschillende plaatsen zijn er overstromingen en tornado's. Minstens 50.000 mensen werden al geëvacueerd. De komende dagen wordt nog meer stormweer verwacht, onder meer door een supertyfoon die wellicht zaterdag aan land komt. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
5: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
10: Music matters.

0: Met deze week live sessies van Flip Kaulier, Girl House en Come On Come On. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
8: Kom ook koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Medi Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app. Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelmingen.
3: Om het terug in uw hoofd.
4: Ja,
3: maar nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
12: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen. Touroperator TUI gaat niet meer vliegen van en naar de luchthaven van Antwerpen vanaf eind maart 2027. Dat heeft de vliegmaatschappij zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven van Antwerpen. Het agentschap Wegen en Verkeer gaat de verkeersborden op de autostrade aanpassen, omdat die nu te vaak verschillen met de verkeersborden in andere landen. Zo moeten de pijlen op die borden nu naar boven wijzen in plaats van naar beneden. En dat is niet alles, zegt Thomas Lieben van Wegen en Verkeer.
15: Concreet bijvoorbeeld de geel-groene uitritborden. Die worden vervangen door zwart-witte borden met het internationale afritsymbool. Dat contrast is beter. En dat moet er eigenlijk toe leiden dat de weggebruiker daar beter op reageert. Dat er minder bruske bewegingen gebeuren. En dat zal natuurlijk de verkeersveiligheid ten goede komen.
14: De vervanging gebeurt wel pas bij werken of als de verkeersborden kapot zijn. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook honderden drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
0: Live van op het Willy Terras
16: in Emleuven.
0: Willy.
16: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
17: De Duivels die legden vannacht 4 goals in het mandje. Ik maak dus ineens ook 4 uur live radio van op ons terras hier. Hè. Wat denk je?

Ze hebben net een nieuwe plaat uit, de Wow Signal, maar dit was er een uit de oudere platendoos. Bliss van Muse. En ik weet alleszins aan welke muze ik de platen van vandaag ga opdragen, want wat was dat gisteravond in Seattle dankzij de Rode Duivels. Ik moet eerlijk zijn, ik heb het zelf niet gezien, want ik moet hier fris staan op ons terras in Leuven, maar het was bijzonder fijn opstaan vanochtend om die score op het scherm te zien prijken. We mogen zeker niet onderdoen dus vandaag bij Willy, en we zijn dat niet van plan ook. 4 goals, ja, dat is dan 4 uur live radio van op ons terras bij Museum N in Leuven. Zoals altijd 4 uur tot op de rand gevuld met goede platen en ook met live muziek. En dan neemt Wim het nog eens 3 uur over tot vanavond, alsjeblieft. We zijn vertrokken voor dag 2 en ik denk dat ik weet wat Rod Stewart daarvan vindt, Willys. 4 letters.

De Willy Belofte van mij, Siska Siska. En die komt hier ook live spelen trouwens deze zomer in de tuin van M in Leuven, samen met Hi Hi dan nog. Dat is op 23 juli, kan je al aanstippen in de agenda, ik zeg het maar. Vandaag geen Siska Siska meer dus, gelukkig wel twee andere artiesten hier live op de planken van ons terras. Maar dat is voor straks, na Pulp. Geen Belgische festivals deze zomer, ze zijn wel op tour. Net gespeeld in Frankrijk, nu Spanje op het programma. Kan slechter in de zomer.

0: Emotionally Unavailable. Sinds gisteren Willy dus live van op het terras van M in Leuven. En er staat weer veel op de planning tijdens die 7 weken. Kan je ook checken op onze website willy.radio allemaal. Maar een goochelshow had ik nu wel niet verwacht. De trucjes die komen van Steve Miller.
1: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat?
3: Handen?
1: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, een cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
13: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
14: Kom koken.
15: Wat wordt het vandaag?
13: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Oh, dat is een makkie.
13: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Van Christopher Nolan.
20: No one could stand between me and home.
19: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
21: Let's go!
19: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
22: De zomer
23: van Willy.

hadden ze eigenlijk beter gedraaid in Seattle Stadium deze nacht. Abracadabra, want de Rode Duivels die toverden maar liefst 4 uit hun hoed daar. Wat het nationaal slaaptekort weer volledig goed maakt ook. Abracadabra van Steve Miller Band. Straks meer magie hier in Leuven, want vandaag 2 fijne live sessies op de planning. Maar eerst nog een Belgisch onderrondje om te vieren. Nova Star komt eraan en daarvoor Ginzu en

0: Nova Star en Never Back Down. Ze hebben ook niet van plan, geen zorgen Joost. Integendeel, straks zetten we onze zangmicrofoon weer buiten.
1: De zomer van Billy.
0: Want 7 weken lang staan we live op het terras van Museum M in Leuven. En we maken ook telkens een straffe belofte aan alle Willys, die we dan nog eens kunnen waarmaken ook. Alsjeblieft, elke dag krijg je minstens 2 artiesten live hier in onze studio. Je mag je vandaag dus ook weer opmaken voor live muziek. En die komt dit keer van Camilo Donoso, rond 4:15 deze namiddag bij Wim. Maar er staat hier al een kruk klaar, links van mij, ergens in de hoek. En die is straks voor Iskander Moon, die hier om 4:15 een live sessie komt spelen op ons terras. Diezelfde kruk is misschien nog een beetje warm, want gisteren mocht Harry de Skamps ons terras officieel dopen met de eerste live sessie van de zomer. Daarna hadden we nog Flip Kaulier ook, en die had iets te vieren. De 25e verjaardag van zijn solo-debuutplaat, Ocharme Ik. Dit jaar dus ook al 25 jaar oud, alsjeblieft, niet te geloven bijna. Gaat hij ook vieren, Flip Kaulier, die 25e verjaardag, met een eenmalige jubileumshow op Dranouter deze zomer. Hij had daar ook tickets voor bij, voor een try-out daar wel voor in Izegem. Kon hij al een paar Willys mee blij maken gisteren. En gelukkig kreeg de rest ook nog 2 live songs getrakteerd hier bij Wim op het terras. En dit was er één van. Welgemeende van Flip Kaulier, gisteren live op ons terras.
1: Live music matters.

0: Nog een maand en dan is het zover. Lenny in Lokeren op 8 augustus speelt hij daar sowieso iedereen naar huis op Lokerse feesten. Ja, dat mag je ook doen als headliner natuurlijk. Lenny Kravitz en Human. Zometeen Foo Fighters.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Solden bij Zalando.
4: Wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solden bij Zalando.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
8: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

Under You van Foo Fighters. Deze man nog een drietal weken geleden in het land hier. Ik heb het over Mike D van Beastie Boys. Die kwam langs op Blender in Kortrijk en ook in de casino in Sint-Niklaas. En hij vond nog de tijd om Sabotage aan te kondigen bij Wim ook s'avonds. No sleep voor Mike D die week. Nauwelijks toch. En dit is Intergalactic van Beastie Boys natuurlijk.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. Touroperator TUI verlaat de luchthaven van Antwerpen. Vanaf eind maart 2027 organiseren ze geen vluchten meer van en naar de luchthaven. Dat heeft de reisorganisator zelf bekendgemaakt. Het wil zich volledig focussen op de vluchten vanuit Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf verklaart.
3: Het is natuurlijk niet helemaal onverwacht. TUI was intussen al haar vluchtschema op Antwerpen sterk aan het afbouwen. TUI vliegt naar Antwerpen Airport met een Embraer-toestel. Dat is het enige toestel dat op Antwerp Airport kan landen. En TUI is intussen aan het standaardiseren op de grotere Boeing 737-toestellen die niet in Antwerp kunnen landen.
2: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de toekomst van de luchthaven. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was van de aanslagen. Bij verschillende Oekraïnse aanvallen in Rusland is minstens 1 dode gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Rusland onderschepte naar eigen zeggen ook 100 drones. Die waren onderweg naar Moskou. Gisteren voerde Rusland ook een zware aanval op Oekraïne uit. Daarbij kwamen 28 mensen om het leven. Op de NAVO-top in Ankara vandaag zal het onder meer ook gaan over de oorlog in Oekraïne. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder Onana moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
4: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu 1 keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
2: Vrijdagavond om 9 uur spelen de duivels tegen Spanje. En straks beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. En ook de hitte zal opnieuw een rol spelen, zegt wielerjournalist Stijn Vlaminck.
5: Temperaturen tot boven de 40 graden, dus dat zal er wel weer inhakken. Maar als je kijkt naar het profiel, dan denk ik vooral aan renners van het klassiekere type. In de eerste plek toch aan een Mathieu van der Poel. Die heeft deze etappe zeker en vast aangeduid. Maar ook jongens als een Maxime van Gils, Romain Grégoire, Tim Wellens, Jasper Stuyven.
2: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 20 over 5. Hier en daar wat wolken. Deze namiddag meer opklaringen bij maxima tot 30 graden. Morgen veel zon bij 31 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer bij 33 graden.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven.
0: Willy.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
6: Heb je nog plaats voor een Willy sticker, een tote bag en een Willy Marcel in je garderobe? Gewoon M-quiz sturen in de Willy M.

Deus en Vaya. Het is middag, ook op het terras van M hier in Leuven. En dan zitten er al twee dagen telkens mensen aan tafeltjes hier iets te eten en mee te luisteren. Dat is heel fijn om te zien, terwijl ik zelf snel een reep erin prop tussen twee nummers in. Maar laat het vooral smaken daar. Ik moet me toch focussen op de M-quiz. Die komt er zo meteen aan. Daar kan je nog aan meedoen als je wilt trouwens. Gewoon M-quiz sturen in de Willy-app. En wie weet speel jij straks voor de spreekwoordelijke knikkers. Dit is intussen Lenny Lenny en Tambourine.

0: Rolling Stones en Under My Thumb. Hopelijk mag ik mijn duim zo meteen 3 keer de lucht insteken na 3 goede antwoorden. De M-quiz. Want elke dag rond 11:15 gaan we quizzen met de M-quiz. Gisteren mocht Wart de spits afbijten deze zomer. En ook voor onze tweede editie hebben we vlotjes een kandidaat gevonden. Vandaag is dat Aurélie. Dag Aurélie.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij klinkt behoorlijk fris. Mag ik concluderen
1: ja.
0: dat je niet bent opgebleven voor de Rode Duivels vannacht?
1: Jawel, toch wel, toch wel.
0: Toch wel? Amai.
1: Ja.
0: Wat is jouw geheim?
1: Koffie.
0: Koffie, ja, dat ken ik. Daar ben ik zelf ook vaak het slachtoffer van, een koffieoverdosis. Maar fijn, dan is de dag al heel goed gestart. En dan kunnen we straks gewoon dat brein alweer even activeren vandaag. Dat oververmoeide brein waarschijnlijk met 3 vragen in de M-quiz.
1: Ja, oké.
0: Ken je het concept een beetje van de M-quiz?
1: Denk het, ja.
0: Ja, maar ik zal het voor de zekerheid nog even herhalen, want het is eigenlijk nog maar de tweede keer. Dan ben je helemaal mee. Het is eigenlijk vrij eenvoudig hoor. We hebben 3 vragen voor jou. En elk goed antwoord levert een Willy-prijs in stijgende lijn op. Dat is een Willy-sticker, daarna een Willy-toteback bij het tweede goede antwoord en ten laatste ook een Willy-marcelleke om de outfit, de Willy-zomeroutfit, volledig compleet te maken. Ben je er klaar voor, Aurélie?
1: Ja, ik ben klaar.
0: Alright. Dan beginnen we met een luchtige en ook een vrij toegankelijke vraag, denk ik dan. Zeker als je dit titel van de quiz in de gaten houdt. Hoe heet de baas van de Brits geheime dienst in de James Bond film- en boekenreeks? Aurélie. Zoek het vooral niet te ver. Kleine tip.
1: En 16?
0: Nee, je zat er dichtbij. Maar het is M, gewoon M. De baas van...
1: Gewoon M.
0: Ja, gewoon M.
1: Jammer.
0: Kijk, geen enkel probleem. Nog niks verloren, hè. Je hebt nog 2 kansen om iets te winnen. Dus we gaan gewoon verder met de tweede vraag. We zoeken daar op een heel andere zone. Wat wordt er gevierd op de tweede zondag van mei? Al beweren Antwerpenaren graag iets anders. Wat vieren we op de tweede zondag van mei? Behalve in Antwerpen, Aurélie.
1: Moederdag?
0: Moederdag. Je hebt prijs, Aurélie. Dat was juist, dankzij Moederdag. Je hebt al een Willy-sticker. Dat is voorlopig nog magertjes, dus we gaan gewoon voor die toteback. Dat is die tweede prijs die je kan binnenslepen. En dat doen we meestal in de M-quiz met een muziekvraag. Ik zoek gewoon heel eenvoudig de titel van dit Zero's Anthem van The Killers. Hier komt-ie. Hou je klaar. Ja.

0: Ja, en daar ga ik hem uitveiden, want het zou duidelijk moeten zijn. Welk nummer zoeken we precies, Aurélie?
1: Brightside. Mr. Brightside.
0: Mr. Brightside van de Killers, helemaal juist. Aurélie, proficiat. Dat betekent dat jij twee prijzen naar huis toegestuurd krijgt. En dat je vooral niet moet onderdoen voor Wart van gisteren. Die had er ook twee. Dus zeker geen schande, Aurélie.
1: Alright, top. Dankjewel.
0: En dat op, ik weet niet hoeveel uur slaap, maar het zullen er niet veel geweest zijn vannacht waarschijnlijk.
1: Inderdaad, 4 uur zit maar.
0: 4 uur slaap en 2 goede antwoorden. Ja. Een dikke proficiat, Aurélie. En geniet nog van je dag vandaag.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Merci. Salut. Bye.
1: De M-quiz.

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Sleep
4: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50% op boksprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
9: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
9: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Medi Market.
13: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
14: Lagere prijzen. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Wat wordt het vandaag?
15: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Oh, dat is een makkie.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
20: Ik ben toch rustig!
21: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
22: De zomer van Philips.

Heerlijk toch als we een plaat als deze kunnen draaien. Tom Petty en The Heartbreakers en Into the Great Wide Open. En er volgt meer moois, beste Willys. Straks laten we hier Iskander Moon los op ons Great Wide Open Willy-terras. Intussen is hij nog even aan het soundchecken en dan kan hij hier aan beginnen. Het is dus stilaan tijd om te ontwaken van dat middagdutje. Wodan Boys die zijn vandaag bij de wekdienst. Blindsided.

De zomer van Willy.

Ze zijn er ook een maand of twee van verlost, de Ramones. Van die Rock'n'Roll High School. Bij Willy hebben we de schoolbanken al lang verwisseld met terrasstoelen. Bij M in Leuven hier. Stoelen met zicht op een live sessie van Iskander Moon. Straks rond 1:15, dan begint hij eraan. Nu eerst nog Portland en How It Is.

0: Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
7: Ego Keukens.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
9: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

0: Hij is nog niet eens begonnen, Iskander Moen. En Depeche Mode kan er al geen genoeg van krijgen. Zo net nog even gefine-tuned en Iskander zo meteen aan beginnen zien.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Sorry daarvoor, Iskander. Dat is altijd sterker dan mezelf. Die,
2: I love it. Die had ik nog nooit gehoord.
0: Nee. Echt waar?
2: Echt waar.
0: Maar ja, meestal zijn dat zo de moppen die grijs verteld worden. Maar kijk.
2: Het was eens iets anders.
0: Het was eens iets anders.
2: Iskander.
0: Daar staan we voor bij Wien natuurlijk. Normaal is de clichévraag ook, heb je het een beetje gemakkelijk gevonden? Maar je bent hier al geweest, hè, in het verleden, kan dat?
2: Ja, het is mijn derde jaar hier. Ik was vanmorgen de filmpjes nog eens opnieuw aan het kijken. Dat is echt, ik keek er enorm naar uit om nog eens hier in Leuven te mogen met mijn piano over de kassei rollen.
0: Ja, het is altijd een onderneming om hier te geraken met je instrumenten. Hè?
2: Ik ben er blij mee. De zon schijnt. Wauw.
0: Dat is al een mooi begin. En ook nog eens merci om tijd te maken om bij ons te zijn, want je hebt wel wat te doen, hè, deze zomer.
2: Ja, ik ben me aan het voorbereiden aan aan wat festivals eigenlijk. Tot nu toe was het nog wel rustig, maar vooral voorbereiden op die set die... Ik speel festivals in augustus, mag ik Pukkelpop spelen, feesten. Suikerrok. Ik begin, nu ik het zeg zo, krijg ik een beetje stress. Maar voilà, dat komt eraan.
0: Dat komt eraan, maar het is ook wel verdiend dat eraan komt. En je hebt ook nog wat tijd om alles te fine-tunen en klaar te zetten. Hè? Bijvoorbeeld vandaag ook. Maar 23 augustus is het op Pukkelpop, in de Marquee.
2: Yes, in de Marquee, indeed.
0: Ja. Saturday Silence, trouwens, jouw nummer. Ik heb eens geloerd op Spotify. Wist jij dat zelf? Ik denk het wel, maar dat heeft al 3 miljoen streams.
2: Al 3?
0: Dat is toch niet normaal?
2: Ja, dat is crazy. Dat was mijn eerste lied dat ik ooit uitbracht. Ik denk dat ik 21 was als ik dit schreef.
0: Ja. Had je het verwacht dat het ooit die hoogte zou bereiken online?
2: Nee, maar ik kijk gewoon vooruit. Ik wil gewoon nieuwe muziek maken die ik even leuk vind. En dat is cijfers zijn natuurlijk wel grappig om naar te kijken, maar ik blijf gewoon maken. Maar dat is wel hallucinant eigenlijk.
0: Ja, je zou beginnen zweven, maar je doet dat duidelijk niet. Je blijft gewoon jezelf. Je hebt zelf een debuutplaat uit sinds dit jaar. In februari dit jaar heb je Salt Moon City gereleased.
2: Yes, indeed.
0: Ja.
2: Klopt.
0: En hoe is die plaat tot stand gekomen?
2: Oh, dat was, ja, mijn debuutplaat is heel lang aan geschreven eigenlijk. Eigenlijk duurt dat een heel leven, want die liedjes liggen daar dan al een heel lange tijd.
0: En ik geloof.
2: En dan heb ik een maand in de studio me een beetje opgesloten. Was ik eerst in Zweden, daar heb ik een beetje het concept bedacht van een soort van eigen stad die ik zou willen ontwikkelen voor deze plaat. Omdat het niet echt een conceptplaat is, maar allemaal losse liedjes die dan een soort van zichzelf hebben gevonden in mijn eigen wereldje. En dan heb ik ze opgenomen en gewoon op een plaatje gedrukt. En dat was het dan ook. Ja, dat is heel, heel fijn om dat te hebben nu. Ik heb hem ook mee, ik heb een vinyltje mee. Ik zal er straks eentje geven.
0: Maar merci, maar dat is altijd leuk. Ik ging net zeggen om het dan ook als eindproduct fysiek vast te hebben. Op het einde van dat lange proces, dat een album toch altijd is.
2: Dat is het coolste. In een hele digitale wereld waar alles zo ontastbaar is geworden, is het wel leuk om dan op het einde van de rit inderdaad die vinyl of die cd in uw handen te hebben. En zo te kijken van wel.
0: Kijk, alleszins bij voorbaat al merci. Ja, die naam Salt Moon City, heeft dat een bepaalde... Ja, is er een reden om dat je die naam gekozen hebt?
2: Dus mijn geboortedorp is Zelzaten. Dus eigenlijk de vertaling is Salt City. Dat is aan de haven aan de grens met Nederland.
0: Ja, voilà.
2: Daar werd vroeger heel veel zout opgeslagen. En met de boten verscheept en zo. En dan dacht ik van oké, als we nu zo Salt Moon City van maken of zo. Een soort van ode aan waar ik vandaan kom. Ook een ode aan de grens tussen twee dingen. Een paar metafoortjes in op die
0: zalig manier. Samenkomen in die plaat. Je schreef ook de muziek voor de documentaire, zag ik, van over Eddie Walli, dus een mede-Zelzatenaar. Ja, een legende. Helaas niet meer onder ons, maar hoe was dat?
2: Geweldig.
0: mooi adjectief gekozen voor Eddie Walli.
2: Dat was superleuk. Dat was heel toevallig bij mij terechtgekomen. En dan heb ik uiteindelijk heel die muziek. Maar ze vroegen eigenlijk eerst, wil je jury coveren? En dan dacht ik van, ja, ik ga dat doen. En dan begon ik daaraan en dan... Het was heel moeilijk eigenlijk, want het is best wel zo... Dat is coole muziek eigenlijk.
0: Ja,
2: en uiteindelijk heel die documentaire voorzien van muziek. Het was heel leuk om die volksheld toch wel een beetje een extra stempel te geven op die manier. En een ding daarmee te mogen doen. Ja.
0: En als mede-Zelzatenaar is dat is een grote eer om te doen sowieso. Hè? Maar vooral, we gaan niet Eddie Waddy coveren nu. We gaan het vooral over jouw muziek hebben. Je gaat er zo meteen aan beginnen. Ik heb nog één vraagje. Heb je wie ook bij?
2: Ja, in mijn piano zou ik altijd wel een beetje wierig.
0: Ja.
2: Ik ga ze nu niet aansteken, want het is nog vroeg. En ja,
0: te vroeg voor wierook ook. We gaan de mensen nog niet laten zweven, maar we gaan ze gewoon laten genieten van jouw muziek. Je mag eraan beginnen. Welke nummer ga je spelen nu?
2: Ik ga The City spelen uit mijn album.
0: Ja. Oké, veel plezier, Iskander. Hij gaat richting zijn piano. Het is een Nord. Dinsdag, het is intussen iets na 12:15, maar we kunnen ons eindelijk klaarmaken voor die eerste live song van vandaag op ons terras in Leuven. Die komt van Iskander Moon en The City.

Iskander Moon in de zon. Prachtversie van The City hier op ons terras in het stadscentrum van Leuven. Toepasselijker kan het niet. Hij kan even op adem komen nu. Straks speelt hij nog een tweede live track hier op ons terras. Dat is voor na 1 uur. En na Green Day en Basket Case.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
6: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
5: TUI was de laatste de grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ESL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen daar ook hun opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Ook twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. In Damascus in Syrië zijn vanochtend twee aanslagen gepleegd in de buurt van een hotel. Daarbij vielen 18 gewonden, onder hen 4 politieagenten. Opvallend, in dat hotel verbleef ook de Franse president Emmanuel Macron. Die is in Syrië op staatsbezoek. Macron had het hotel op het moment van de aanslagen al verlaten. Het is niet duidelijk of de president het doelwit was. Slecht nieuws voor rode duivel Amadou Onana. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat hij zijn achterste kruisband heeft gescheurd. Dat meldt een Amerikaanse sportkrant. Onana blesseerde zich vannacht in de wedstrijd tegen de VS. Hij kwam slecht neer na een duel. De rode duivels zullen het in de kwartfinale tegen Spanje dus zonder hem moeten doen. Maar het geloof groeit, ziet ook sportjournalist Jarno Berto vanuit Seattle.
7: Ik voel nu wel een extreme zin bij de rode duivels, die ik misschien nog wel niet gevoeld heb. Zij weten natuurlijk ook, als we nu één keer stunten, dan staan we plots in de halve finale van het WK. Die stunt moet er dan wel gaan komen tegen Spanje. Geen makkelijke opdracht. Het is de enige ploeg die nog actief is op het WK en geen tegendoelpunt geslikt heeft. Dus extreem moeilijk om er tegen te scoren, is het zeker.
5: Vrijdagavond om 9 uur spelen de duivels tegen Spanje. En over zo'n 10 minuten beginnen de renners aan de 4e etappe van de Ronde van Frankrijk. Een rit van iets meer dan 180 kilometer van Carcassonne naar Foix. Onderweg staan er 4 beklimmingen op het programma. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
8: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ja, ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik, dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal voor het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
5: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Aankomst is voorzien rond 5:20. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
4: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven.
4: Willy.
3: Live music matters.
4: De zomer van Willy. Giel van Toernout.
9: Daarnet is Kandermoon live op ons terras en we hebben de helft nog niet gezien. Backman Turner.

Hopelijk ook van toepassing bij onze Rode Duivels vrijdagavond. You Ain't Seen Nothing Yet van Backman Turner Overdrive. Het is trouwens ook fijn om te zien dat er al best wat wheelies zijn afgezakt naar onze terras hier intussen. Goedemiddag iedereen. Die lunch die hebben we net binnengespeeld en die kunnen we zo meteen rustig laten verteren met het tweede deel van de live sessie van Iskander Moon hier in de studio. Iets om naar uit te kijken. Na Alice May, die moest in de flash naar Rockwerchter vrijdag om in te vallen voor The Warning. Missie ruim geslaagd vrijdag.

0: zomer van Willy. Live van op het Willyterras in Emleuven.
1: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Jamiroquai en Virtual Insanity. Ik weet niet hoe het zit met jullie, Willys, maar ik heb even genoeg van al die studiomuziek. Ideaal moment voor een live track, denk ik.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: En nogal geluk, want we hebben hier nog steeds bij ons op het terras Iskander Moon, gewapend met een fluwelen stem en een Noordpiano.
2: Hallo, Kees.
0: Welkom terug.
2: Dankjewel.
0: Voor je weer achter de zangmicrofoon gaat, Iskander, je stem wel nog even gebruiken bij ons hier voor een snelle vragenronde. Dat doen we eigenlijk om het vuur toch een beetje aan de schenen te leggen van de artiesten die komen spelen. We vuren gewoon een paar dilemma's op je af. Die zijn vrij onschuldig, hoor. Maak je geen zorgen. Ben je er klaar voor?
2: Let's go.
0: Oké, hier komt de eerste. New York of Berlijn?
2: Berlin.
0: Ja. Dat zeg je heel overtuigend. Waarom Berlijn?
2: Ja, ik denk dat ik New York niet overleef nu. Het is een beetje duur. Berlijn is chill. Relax.
0: Dus
2: lakes.
0: Ja, liever het relaxte dan de drukke rush van de miljoenenstad.
2: Nu wel. Ja. Ik heb gewoon heel veel goesting om naar Berlijn te gaan. Ik kan dat niet aan doen.
0: Oké. Okay. Ga je deze zomer toevallig?
2: Nee, ik heb geen tijd.
0: Je hebt geen tijd. Het is te druk.
2: Ja.
0: En misschien na die drukke zomer kan Berlijn er nog even tussen.
2: Ja, maar dan is het winter. Het is heel koud daar. Ja, maar in New York ook, dus dan, voilà.
0: Kijk, ja, toch moet ik kiezen. Ik denk dat je best toch eens naar Berlijn gaat. Piano of gitaar? Dat is de tweede die ik voor heb.
2: Piano. Ik ben aan het verhuizen en al mijn gitaren zijn ingepakt. En er staat nog maar één ding in mijn kamer nu en dat is mijn piano. En ik ging er vanochtend achter zitten en ik dacht van ja, I love you. Dus,
0: ja.
2: Ja, piano.
0: En die heb je ook meegebracht, dus dat komt van pas op vandaag.
2: Plezier, ja.
0: Het is mooi trouwens. Noord, hè, toch?
2: Ja, ja. Ja, klopt.
0: Is er ook zo'n handig kastje voorbij? Dat is,
2: ja, gemaakt door mijn lichtman Giel.
0: Ah, die heet ook Giel?
2: Een andere Giel, ja.
0: Het zijn toch handige haarjes, hè?
2: Handige Giel.
0: Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik ben beter achter de microfoon dan met mijn handen. Maar bon, dit terzijde. Nog eentje. Intieme concerten, zoals deze bijvoorbeeld, of dan toch liever ja, festivals, zoals je nu in de zomer gaat doen, Bukkelpop?
2: Ik ga toch festivals zeggen, ook al vind ik het altijd zo leuk om gewoon kleine dingen te doen. Ik denk altijd na zo'n een klein caféconcert of zo van, ja, maar hier ben ik voor gemaakt. Ja. Maar ik kijk gewoon zodanig uit naar de festivalzomer en waar ik mag staan deze zomer. Ik ben gewoon zo dankbaar en zo blij dat ik dat moment kan pakken. Dus ik ga toch voor de festivalpodia gaan. Ja.
0: Zet alles maar eens in op die festivals, het is je gegund, man. En dan nog een laatste als uitsmijter. Produceren of zingen?
2: Dat is een heel moeilijke. Okay.
0: Ja, hè? Dan, voor laatst meestal.
2: Ja, dan blijf ik misschien toch liever. Ik kan echt niet kiezen. Ik zou zeggen zingen, want zingen is gewoon zo. I will always sing. Ja. Weet je, ik ga producer kiezen, want dan kan ik eigenlijk ook toch wel ook zingen.
0: Ja, je kan gewoon je eigen producties inzingen, hè? Zo simpel is het.
2: Voilà, dan I'll be the producer, Cap.
0: Ja, voilà. Producer/zanger. Iskander, genoeg dilemma's voor vandaag. Je hebt dat waardig doorstaan, dank je daarvoor. Ik ga je met veel plezier aan die tweede song laten beginnen. Wat wordt het dit keer?
2: Ik ga New York City 22 spelen uit mijn plaat. Het eerste liedje dat ik schreef, als ik in New York was, ooit ben ik daar eens verzeild geraakt. En kwam daartoe en ik ben achter de piano gaan zitten en dat is het eerste lied dat eruit kwam. En dat is op mijn plaat gekomen, dus ik dacht, lijkt me wel leuk om nog eens te spelen.
0: Top. Ondanks de voorliefde voor Berlijn, toch nog iets moois uit New York gekomen nog.
2: Hell yeah.
0: Top. Ik ga je naar de piano laten gaan, merci Iskander. Staat ook op die debuutplaat trouwens, Salt Moon City, die hij in maart op ons losliet. Iskander Moon met New York City live op het terras van M in Leuven.
3: Can I hold you any longer? 'Cause this feeling's getting stronger. Oh no, where do I go when it's over?

Wauw, wauw. Twee keer recht in de roos hier op ons terras. Iskander Moon met New York City 22. Dikke merci om langs te komen, Iskander, en om ons hier even over de middag van ons sokken te blazen. Je kan hem deze zomer nog live aan het werk zien op enkele festivals die je misschien wel kent van naam. Ik zeg maar Pukkelpop bijvoorbeeld, of Lokerse Feesten. Goed bezig dus, en vandaag een opwarmrondje gespeeld op ons terras. We zijn daar heel dankbaar voor. The Clash, die nemen intussen over. Dit is Train in Vain.

0: come on. En donderdagavond, Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Lotto is op zoek naar handen.
3: Wat?
4: Handen?
2: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
3: Oh, een cabrio.
2: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
3: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
5: C'est bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar...

0: 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: De zomer
7: van Willy.

was een van die optredens die wel nog doorgingen in dat verschroeiende laatste weekend van juni. Linkin Park op Werchter Park Live. Werchter Boutique werd die dag ervoor nog geannuleerd, helaas. En Lola Jong die is wel terug aan het optreden. Die nam vorig jaar een paar stappen terug. Ja, na een overweldigende golf van succes waarmee ze werd overspoeld. Alle gevolgen en druk die daarbij komen kijken. Maar terug van weg geweest dus. Heeft er al een paar shows in de UK op zitten. Maar in het buitenland, dat moet nog even wachten. Dit is Dealer en Lola Jong.

sinds kort dus weer aan het optreden. Lola Young en Dealer. Als je nog niks te doen hebt komende donderdag, dan moet je hier in Leuven zijn. De binnentuin van het museum en meer bepaald. En als je iets te doen hebt, ook eigenlijk, annuleer die boel gewoon. Want dan speelt hier om 9 uur Admiral Freebie live. Met ook een van onze Willy-beloftes, Cheap Cult, in het voorprogramma om 8 uur. Sowieso een van de hoogtepunten van de Willy-zomer hier in Leuven. In een unieke setting hier in de binnentuin. En hoe kunnen we beter opwarmen dan hem gewoon eens te draaien? Admiral Freebie, dit is Future Fathers of Utopia. Donderdag ongetwijfeld ook live hier in het Museum M in Leuven.

0: is een bandnaam waar je spontaan warm van krijgt bij deze temperaturen. Cardigans en Love Fool. Het is genieten in de zon op ons terras hier. Zo meteen samen scanderen met Kaiser Chiefs.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: Ja. In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
3: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelden
4: in
3: de
4: om het terug in uw
2: hoofd. Ja,
3: maar nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
1: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

0: van de festival anthems van de 2007 al intussen. Dat is bijna 20 jaar oud, jong. Ruby van Kaiser Chiefs. Kan je deze zomer niet bij ons aan het werk horen, maar gelukkig is er nog het Willy Terras.
1: De zomer van Willy. Live music that matters.
0: Want een goed half uur geleden hadden we hier een schitterende live sessie van Iskander Moon. Die heeft hier The City en New York City 2020 gespeeld. Twee songs uit zijn debuutplaat Salt Moon City. Die heeft net ook zijn piano, zijn Noordpiano, ingepakt en die is ermee vertrokken. De wakkere Willys, die weten wel dat er nog een sessie volgt. Want elke dag in Leuven maken we plaats voor twee artiesten. Wim, die zet het terras straks weer uit voor Camilo Donoso. Die heeft ook een debuut-EP uit. Die is al ouder dan die van Iskander. Maar geen idee of de songs die hij straks gaat spelen daaruit komen of als er ook nieuw werk tussen zit. Eén ding is zeker, we komen het te weten rond 4:15 bij Wim. Als voorsmaak je misschien een van op die debuut-EP van Camilo Donoso. Dit is O, Mijn Jongen.
1: De zomer van Willy. Live music matters.

0: personal trainer en The Laser. Tijd voor een andere laser nu, de nieuwslaser van 2 uur. Tot straks.
1: Lidl is kampioen zonder tegen 1 bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Luchtvaartexperten verwachten niet dat de luchthaven van Antwerpen zal sluiten nu touroperator TUI daar volgend jaar vertrekt. TUI wil zich heroriënteren en focust zich voortaan op de luchthavens van Zaventem en Oostende. Luchtvaartexpert Wouter de Wulf.
7: Op zich is dat geen ramp. Het is natuurlijk een financiële aderlating voor Antwerp Airport. Maar aan de andere kant

0: kan de luchthaven zich reduceren tot een aantal kerntaken. En dat betekent dat een aantal kosten ook wel een heel stuk lager zullen zijn. Als ze een luchthaven van lagere categorie zijn, dan kunnen ze hun brandweer afbouwen, kunnen ze hun security screening afbouwen.
1: TUI was de laatste grote luchtvaartmaatschappij in Antwerpen. Enkel het kleine Sky Alps en ASL bieden er nog vluchten aan. En jonge piloten krijgen er ook een opleiding. De verdachte van de bomaanslag in Monaco eind vorige maand is dood teruggevonden in Kiev in Oekraïne. Dat melden verschillende media. Volgens bronnen is de Oekraïense vrouw van 39 doodgeschoten. Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. De vrouw stond internationaal geseind en werd verdacht van poging tot moord. In Monaco pleegde ze een aanslag tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten gewond. Twee andere verdachten van de aanslag zijn opgepakt. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de vierde etappe. Een rit van iets meer dan 180 kilometer. Je hoort een van de favorieten voor vandaag, Mathieu van der Poel.
2: Ik denk op papier zeker een etappe die me moet liggen. Ja, we zullen zien. Ik heb gisteren een heel slechte dag gekend, afgezien, maar ik was niet alleen. In heel onze groep zat iedereen redelijk kapot, denk ik. Dus hopelijk vandaag iets beter. Ja, voor mij zal vooral het gevoel van de dag alles bepalend zijn.
1: De Sloveen Tadej Pogacar is leider. Aankomst is voorzien rond 20 over 5. Deze namiddag opklaringen bij maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Morgen vrij zonnig bij zo'n 29 graden. Ook de dagen daarna volop zomerweer. De temperaturen stijgen dan boven de 30 graden.
3: Live van op het Willy Terras in Emleuven. Willy. Live Music Matters. De zomer van Willy. Giel van Toernout.
4: Misschien toch snel even de security van Museum M in Leuven verwittigen hier, want ik heb zo net een bandit gespot.

gelukkig voorlopig de enige bandit die we bespeuren in Museum M. Kings of Leon en The Bandit. Het is hier trouwens goed warm, maar gelukkig is er een bar die koude pintjes serveert en de altijd verfrissende Willy playlist deze namiddag. En al zeker na de Invisible Touch van Genesis. Goedemiddag.

The Strokes en Going Shopping. Ja, ze zijn niet alleen duidelijk. De studio op ons terras kijkt uit op een winkelstraat in Leuven. En toch veel passage voor een dinsdagnamiddag, moet ik zeggen. Het is wel eens een leuke afwisseling met de vier muren van onze studio in Vilvoorde. Het voelt eigenlijk een beetje alsof ik de hele dag in mijn deurgat kan staan in de straat. Morgen is het wel prijs. Dan is het museum gesloten en dan is het een dagje in de schaduw. Maar bon, komt wel goed. Tijd voor een dosis levenswijsheid op dinsdagnamiddag van Manic Street Preachers. Dat met het schitterende If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. Het is waar, verdorie.

0: Ze komen ook naar Leuven deze maand. Op 24 juli op Beleuvenis. Iets verderop hier eigenlijk op de Grote Markt. De Sheila Devine. En de zon staat hier in het zenith op ons terras bij hem. Maar toch is het zo meteen al even nacht. Patrick Nebel die is gelukkig ook mee.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
5: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Kom ook koken.
10: Wat wordt het vandaag?
8: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, dat is een makkie.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
15: De zomer van Willy.

Groot was de vreugde toen Hickey Underworld met nieuw werk naar buiten kwam eerder dit jaar in maart. Maar voor mij toch tenminste. Dit is er eentje van. Captain Fragile. En Carina die stuurt dat ze donderdag het terras komt onveilig maken. Maar best een parasol meebrengen, zo te zien, zegt ze. Wel, Carina, ik kan je meteen al terug geruststellen. Want ik tel hier minstens al 4 parasols van waar ik sta. Dus maak het jezelf vooral gemakkelijk donderdag en kom gewoon parasolloos naar hier. Wordt de moeite trouwens donderdag. Concert van Admiral Freebie hier in de binnentuin van het museum. Met onze belofte Cheap Cult in het voorprogramma. Om 8 uur. Verder met

0: Shredding komt van Blackbox Revelation en Burn Me Down. Je hoort het misschien al aan mijn tong die in een knoop geraakt intussen. Ik ben intussen begonnen aan de laatste 20 minuten van mijn 4-uur shift vandaag. Straks kan ik het terras met gerust hart overlaten aan onze vakman Wim. En die is duidelijk in vorm vandaag. Je hebt hem al veel zien passeren hier. Straks zal even luisteren wat er komt na 3.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Come on, come on. En donderdagavond, het Euro Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
3: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: De zomer van Willy. Giel van Turnhout.

0: connects me where I am now to the place where I'll one day be. It's measured in the words that we speak, the strange and wondrous things I've seen. It's measured in truth, it's measured in love, measured in a tendency to pain. It's measured by a girl in a field of flowers, a screaming dream of a midnight train. This has been going on for years, years and years and years and years and years and years and years and years. And I can't begin to tell you.
1: Dit jaar voor het eerst bezig gezien op Best Kept Secret en ik was er niet goed van achteraf. Nick Cave en Train Dreams. En minstens even bezwerend en intussen aanwezig in de studio, Willy Oosterlink. De zomer.
2: Ja, dat is echt, daar ga ik bij over in mijn leven, dat iemand mij bezwerend noemt.
3: Voilà, kijk,
2: dat is echt, ik heb al heel wat dingen, maar bezwerend, dat is de eerste keer.
1: Bezwerend, dat je nog nooit gehoord.
2: Ja, ik ga het opschrijven in mijn boekje en vooral, ik ga boven mijn bed aan het bezweren.
1: Voilà, dus over op de cv en op de eigen website, zo de bezwerende...
2: Ja, nu staat er onnozel, maar eigenlijk bezwerend, moet ik eens proberen. Straks geloven mensen dat ook nog. Eigenlijk.
1: Het kan ook op twee richtingen uit. Hè. Bezwerend, het kan eigenlijk positief, maar ook zo...
2: Verzwerend. Zo meteen. Ja, nee. Ik ben ook een beetje de Nick Cave van Willy, bedoel je? Voilà. Ik zal het met veel plezier nemen.
1: Zeg, er zijn slechtere metaforen.
2: Ik heb Nick Cave, was de eerste keer dat je hem zag?
1: Was de eerste keer.
2: Ja.
1: Eigenlijk raar dat het de eerste keer was.
2: Nee, het is altijd de eerste keer voor iets. Ik heb intussen een paar keer gezien ook. En echt, maar telkens ook dat gevoel ook van, oh, wauw, zo goed. En wat ik ook tof vind aan Nick Cave, is dat hoe ouder... Dus ja. Ellie, bedoel, vroeger was die fantastisch, zo 30 jaar geleden eigenlijk. Ja. En dan denk je van, ja, dan gaat dat nu stilaan gedaan zijn. Maar nee, dat wordt beter.
1: Dat wordt beter, het blijkbaar, wordt als ik dat mag geloven. Ja, het is
2: niet
1: waar.
2: Niet te geloven.
1: Ja. Nick Cave, ik ga hem zeker nog eens bekijken. Over het bekijken gesproken. Kijk, het is de dag van de brugjes eigenlijk. Dit is echt toevallig. Maar ben jij wakker gebleven om naar de Rode Duivels te
2: kijken? Nee. En ik had verwacht dat ik zo ging wakker geschreeuwd worden door de buren. Maar dat is niet gebeurd. Dus ik weet niet waar ze waren, mijn buren. Maar ze hebben ze ook zo geslapen.
1: Op groot scherm ergens anders.
2: Waarschijnlijk. Ik had wel het gevoel zo gisteravond, toen ik ging slapen, zo, tussen 10 en 11 ergens, dat zo iedereen in België zo ging gaan slapen om zo dan tegen 2 uur weer wakker te worden. Ik had het gevoel dat alles ligt plat. Ja. Dat iedereen zo weer, huppakee, kan wakker worden.
1: Zelfs een paar mensen van onze redactie die er uit de nest zijn...
2: Heb jij gekeken voor...
1: Ik heb niet gekeken. Ik ga dan... Ja, als ik hier 4 uur moest staan praten... Dat was om 4 uur gedaan ook. Dat was 2 uur en een half, 3 uur slaap en dan terug hier.
2: Nee, dat zou je
1: zelf dan niet aandoen.
2: Nee, goed idee. Ja. Maar ik was wel heel blij. Ik was opgetogen, ik wakker werd. Opgetogen door de uitslag natuurlijk. Niet in minst voor de blamage voor... De president van het georganiseerde land.
1: Ja.
2: Maar goed.
1: Dus is toch weer zijn best gedaan om het weer allemaal rond hem te doen draaien.
2: Maar goed. Ben blij.
1: En dan kan je straks bij aan de show beginnen. Wat staat er op de planning?
2: Op de planning staat Camilo. Camilo die komt.
1: Ja. Camilo die komt.
2: Ja, inderdaad. Camilo die komt optreden straks. Wist je dat Camilo een ex-stagiair van ons is bij Willy?
1: Ja, ik heb nog live filmpjes zien passeren van optredens bijvoorbeeld. Heeft hij
2: Camilo de Noze is niet alleen muzikant, singer-songwriter, maar is ook nog stagiair geweest bij Willy. En dus ik zal hem daar niet over uitvragen straks, maar we zien wel wat er gebeurt.
1: Hij zal zich trouwens meteen thuis voelen dan. Ik heb
2: dat weet ik nog niet.
1: Net,
2: zeg maar.
1: Ga je het hem wel moeilijk maken?
2: Natuurlijk. Denk er nu, ja, tuurlijk. Thuis voelen, in mijn gat.
1: Trouwens, kijk, om het nog een beetje nog gemakkelijker te maken voor hem, Iskander Moen is hier ook al geweest, live.
2: Ja, ja.
1: En die heeft een LP, die ligt hier, die heeft een LP achtergelaten.
2: Ah.
1: Dus ik vind nu eigenlijk, Camilo, als je dit al hoort... Het is nu aan u, hè, als je attent wilt zijn.
2: Het minste dat je kunt doen, is ook een LP meebrengen.
1: Voilà.
2: Dat bedoelt je, ja.
1: Voilà. En het is niet voor mij, het is voor Wim straks.
2: Ja, het is goed.
1: Veel plezier, hè.
2: Dankjewel.
4: De zomer van Willy.

0: helikopter van Block Party. En het is een goede 2 minuten voor 3 uur. Geen tijd meer voor een laatste voor het nieuws van 3. Dus misschien nog eens beklemtonen dat je de komende donderdag hier moet zijn in de binnentuin van Museum M in Leuven. Admiral Freebie speelt hier gratis en voor niets in een unieke setting. Je krijgt er nog Cheap Cult bij, dat is de Willy Belofte van juni. Vanaf 8 uur 's avonds. 2 voor de prijs van 1 en die prijs is 0 euro. Afkomen dus. Veel plezier met Wim straks, maar dat zal niet ontbreken. Je krijgt ook nog een live sessie van Camilo Donoso straks rond 4:15. Tot morgen, Willy.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: On Command. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
7: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel 1 jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
6: Ze kreeg ook een boete van 100.000 euro. STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. En in Vietnam zijn 85 mensen opgepakt die deel uitmaakten van een groot goknetwerk. Dat meldt de politie. Online gokken is verboden daar, maar zeker tijdens grote internationale sportevenementen.

0: Talenten, zoals het WK-voetbal, wordt er grof geld mee verdiend. Tijdens de eerste 20 dagen van het WK zijn al bijna 350 verdachten opgepakt. Het klaart op deze namiddag en maxima tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken, morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
1: Live van op het Willy Terras in Emleuven. Willy. Live Music Matters. De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
2: Handjes omhoog en wuiven naar alles wat...

Nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. Haar nieuwe album verschijnt 14 augustus. En dit zal erop staan. Lost Weekend. Kom, eerlijk, we zijn allemaal nog aan het bekomen. Ook al zijn we al zoveel uren verder. Oh, ik heb zo moeten lachen. Vanmorgen en vandaag heel de dag met de memes op Instagram en de mopjes over Trump en de Belgen. Ik heb echt zoveel plezier gehad vandaag, maar ik heb zo gelachen na Trump zijn geslaagde poging om het wedstrijdverloop van het WK te vervalsen en na de overwinning van de Rode Duivels vannacht. Een site, een site schreef nog voor de match: FIFA geeft toe aan eisen van Trump en laat Verenigde Staten vuurwapens dragen tijdens matches tegen België. En dan na de match: Trump launches full-scale invasion of Belgium. Verenigde Staten door naar de laatste acht nadat FIFA akkoord gaat om het verlies tegen België terug te draaien. Een beetje te verwachten, die mop. En tenslotte: Trump voert tarief van 700% op Belgische wafels in omwille van het negeren van diplomatieke matchfixing. Maar dan zo met een foto van Trump en de Rode Duivels erbij. Echt geniaal. Dit is hem. De zomer van Willy. Met extra zomerse muziek op de radio. Terwijl de temperaturen langzaam maar zeker naar omhoog kruipen.

van Akker en Anna Domino bij Willy met Zanna. Je krijgt straks muziek van Smashing Pumpkins en Pearl Jam. En eerst van die jonge Amerikaan die eigenlijk helemaal niet klinkt zoals hij heet. Dit is Somber met Come Closer.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep World, uw slaap houdt
4: ons wakker. Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Kom ook koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Van Christopher Nolan.
8: No one could stand between me and home.
7: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
9: Let's go!
7: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
10: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

Queen met One Vision. Blijkbaar nog wat mopjes over de Rode Duivels en Trump gemist. Steven stuurt nog: in Belgium, we don't eat waffles, we eat Amerika. Met zo'n meme bij. En Dries stuurt een foto van Trump en waarop staat: als België wint, blokkeer ik de Noordzee. Voilà. Dus straks om 6 uur op het WK voetbal speelt Argentinië tegen Egypte voor een plaats in de kwartfinale van het WK voetbal. Messi tegen Salah. Vanavond en vanavond om 10 uur de laatste 8e finale. Zwitserland tegen Colombia. Donderdag beginnen dan de kwartfinales. De Rode Duivels moeten voor een volgende match verhuizen naar Los Angeles. Dus van Seattle naar LA. Om daar vrijdag om 9 uur 's avonds de kwartfinale te spelen. Tegen Spanje. Dat wordt spannend. Go!

0: iemand zit in Oostende en laat weten dat van zodra er nieuws is over de Trump-blokkade van de Noordzee, dat ik een bericht krijg via de Willy-app. Dank u wel daarvoor.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Yo, de Smashing Pumpkins 1979. Ik heb gisteren nog de hele avond met Flip Kaulier in mijn hoofd gezeten. Met dat ene nummer dat hij gisteren speelde. Echt waar. Maar zo goed dat was. Kwestie van organisatie. Ik was ook een beetje vergeten, dat nummer. Maar schoon. En gisteren live hier op ons terras. Flip Kaulier, fantastisch. Vandaag bezoek van singer-songwriter Camilo Donoso. Hij gaat er straks live twee nummers spelen op ons Willy-terras in Leuven. Nu nog niet, want hij laat weten dat hij in de file staat. Dus nog even geduld. Ik moet trouwens zeggen, er is raar aan de hand op het terras vandaag. Ik weet niet wat... er is iets vreemds. Ik ga direct vertellen wat er aan de hand is.
1: Music Matters. Willy.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelling.
3: Om het terug in uw
1: hoofd. Wegsteken, hè?

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
2: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De zomer van Willy.

Beatles en Come Together. 4:14 bij Willy. Er is iets merkwaardigs aan de hand vandaag op onze Willy-terras in Leuven. Het is raar, ik denk van, maar wat is dat nu? Iedereen heeft zijn papa meegebracht. Dus Giel van Toornhout, mijn collega die het daarnet presenteerde, zijn vader was hier. Zijn moeder ook, zaten heel duizend lang op terras hier. Iskander Moen, die daar straks optrad, had zijn vader meegebracht. Gisteren had Harry Deskamps, die hier ook optrad, ook zijn vader meegebracht. Die speelde mee in zijn groep. Ik heb zoiets van, wat is dat? Het is hier een beetje vaderkensdag. Bij jullie al 2 dagen blijkbaar. Benieuwd of Camilo Donoso straks ook zijn vader mee heeft. Als je wil komen, welkom. Ook zonder vader. Geen probleem, geen verplichting. En, oh ja, ik moet nog even de groetjes. Ik doe niet altijd de groetjes, maar nu een keer de groetjes. Van Senne. Senne zit hier op het terras en hij wil de groeten doen aan zijn mama. Dat is Inge uit Merchtem. Senne is hier samen met Emma, zijn lief, die jarig is. Gelukkig verjaardag, Emma. Even een boodschap voor mama. Mama, ze zien er zeer gelukkig uit samen. En, belangrijk om te weten, ze hebben met uw bon van The Rituals, mama, al een geurset gekocht van de Amsterdam-collectie. Dus, mama, als het huis binnenkort naar authentieke Amsterdamse streekproducten meurt. Het is uw eigen schuld. Ja. De zomer van Willy met straks Camilo Donoso live op ons terras en nu Pearl.

Nieuwe muziek van Editor, dat was The Rush. Heb je het filmpje gezien van Moby van Rock Werchter? Iemand het filmpje gezien? Dus Moby speelde dit weekend op Rock Werchter. En achteraf postte hij een filmpje met als begin... kent dat tegenwoordig in filmpjes altijd zo? Ik speelde Porcelain op Rock Werchter en toen gebeurde dit. Porcelain is een nummer van hem. En je denkt, oh my god, ik pak mijn zakdoek al, dat gaat kwenu ontroerend zijn. Hij gaat Porcelain starten en heel die wij gaat beginnen iets doen en dat gaat fantastisch zijn. Dus ik duw play op dat filmpje, een beeld van heel die enorme wij van Rock Werchter. En dan hoor je het begin van Porcelain. Zo, en er gebeurt niks. Niks, juist niks. Iedereen doet gewoon, jee, Porcelain, kennen we, schoon liedje. Dus ik snap niet goed wat Moby bedoelde, maar blijkbaar was hij heel blij met Porcelain. Enfin, hij blij, wij blij. Enfin, hier is Porcelain van Moby, schoon liedje.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag.

0: De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Dat heeft het Franse Hof van Beroep beslist. Tot 45 maanden onverkiesbaarheid, waarvan 15 maanden effectief. Journaliste Tessa Rens legt uit wat dat betekent voor de volgende presidentsverkiezingen in april volgend jaar.
1: Die 15 maanden die zijn intussen al verstreken, dus ze mag opkomen voor die verkiezingen. Maar er is één belangrijke maar, namelijk Marine Le Pen die krijgt wel één jaar een enkelband. Ze heeft de afgelopen weken en maanden al laten weten dat ze het niet ziet zitten om campagne te voeren met die enkelband. Dus het zal een beetje van haar afhangen of ze dat ziet zitten.
0: Ze kreeg ook een boete van 100.000 euro. De Europese Unie heeft zo'n 200.000 nepcondooms in beslag genomen. Criminelen verkochten die onder een bekende merknaam, maar dat waren ze dus niet. Ze waren ook aangegeven als speelgoed om zo controles te omzeilen. Dat soort nepcondooms voldoet vaak niet aan de vereisten, met SOAS en ongewenste zwangerschappen als gevolg. En STVV mag zijn Europese wedstrijden in eigen huis spelen, dat maakte de ploeg zelf bekend. Het moest van de Europese voetbalbond UEFA een hele lijst van dingen aanpassen. Onder meer de zitjes in de tribune vervangen en de perszone herinrichten. De UEFA heeft nu groen licht gegeven. Het wordt voor STVV de eerste Europese campagne ooit. Het klaart op deze namiddag en maximaal tot een graad of 30. Vanavond en vannacht meer wolken. Morgen zonnig en tot 29 graden. En ook de dagen nadien zomert het gewoon verder met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
2: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven.
2: Willy.
3: Live Music Matters.
2: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
4: 200.000 in beslag genomen speelgoedcondooms. Ik zei het al, het wordt een warm.

0: Two Door Cinema Club met What You Know. Philippa die stuurt over een klein jaar zeker 20 kleine Van Goghtjes extra op de wereld. Dat heeft te maken met wat net in het nieuws zat. Het zou kunnen natuurlijk bij mij in de studio.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Op bezoek in de zomer van Willy, singer-songwriter en ex-stagiair bij Willy, Camilo Donoso. Dag Camilo.
3: Hallo kidoki.
0: Stagiair, je bent stagiair geweest bij Willy.
3: Ja, ja. Een tijdje terug.
0: Dat is geleden.
3: Bij Annelies.
0: Bij Annelies, ja. Dat was bij Annelies. Ik wist zelfs niet eerlijk. Heb je toevallig je vader niet meegebracht?
3: Vandaag niet.
0: Nee?
3: Maar het zou me niet verbazen moest hij straks toch opduiken.
0: Meer dan nu echt? Nee, het is mop.
3: Het is echt.
0: Echt waar? Waarom zeg je dat?
3: Waarom dat ik denk dat hij straks nog...
0: Ja?
3: Soms is hij erbij.
0: Die doet dat soms.
3: Soms.
0: Die komt.
3: Ja, die komt. Die komt.
0: Nee,
3: die komt
0: als ik zeg het omdat vandaag dus iedereen zijn vader mee heeft. Dat is echt, echt, echt zeer raar. En gisteren ook. Gisteren Harry Deskamps had zijn vader mee.
3: Ja?
0: Vandaag had Iskander Moen zijn vader mee. Giel, mijn voorganger-presentator, had zijn vader mee.
3: Echt?
0: Echt ongelooflijk, ja.
3: En ik niet. Dat is
0: en jij niet. Ah, wel, je valt wel uit.
3: Ja.
0: Zonder je vader.
3: Want normaal is er zo vaak bij. Hij is echt een trouwe supporter. Ja.
0: Is dat leuk als je vader komt kijken? Hè?
3: Ik vind van wel. Ja. Ja, ik voel me heel gesteund.
0: Ja, dat snap ik wel.
3: Echt enorm. Daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Heb je aan de match gekeken vannacht?
3: Ja. Ja, zeker. In de Posse, in ODK aan de kust.
0: Wow. De wat? De
3: Posse.
0: De Posse, wat is de Posse?
3: Een keten aan de dijk.
0: Aan de dijk, ja. Oké. Okay. Ja. En met veel volk dan? En,
3: het was fantastisch.
0: Het was fantastisch.
3: Het was fantastisch. Ja. We hadden zo. Kent je de mensen die zo vroeg genoeg komen en daardoor de beste spot hebben?
0: Ja.
3: Vlak voor de tv.
0: Ja, hè?
3: Wij. Ik gisterenavond.
0: Echt waar.
3: Ja.
0: Maar hoe laat was je? Dat was dan zo een beetje voor de match al? Of hoe ging dat dan?
3: Ik denk dat wij om 1 uur zijn toegekomen.
0: 1 uur al?
3: Ja. 1 uur.
0: Ja.
3: Dus je moet er wat voor over hebben.
0: Ja, ja.
3: 1 uur, Bacardi Cola's, Irish Coffees, alles erop en eraan.
0: Ja. Oh, schitterend. Ik hoor niks aan je stem. Dus,
3: nee?
0: Nee, het gaat toch wel. Toch?
3: Ja, ik hoop het.
0: Maar het is wel belangrijk, toch, als je zo de volgende dag moet zingen, toch?
3: Ja, maar dan moet ik nu eerlijk bekennen dat ik er niet zoveel mee in mijn hoofd zat gisteren. Nee, maar ik ben enorm blij. Ik ben enorm blij om hier te zijn. Maar gisteren was vooral ambiance en was daar zijn op het moment en vieren.
0: Ik had echt verwacht dat je dan zo echt...
3: Dat je kunt, maar het is niet.
0: Je hebt vorige maand 3 keer het voorprogramma van Monza gespeeld.
3: Ja.
0: Hoe was dat?
3: Fantastisch.
0: Ja?
3: Ja, ik had dus Stijn Meuris had ik voor de eerste keer gezien toen van in de tijd van de stage.
0: Van bij Willy, uiteraard.
3: Exact.
0: Als collega, natuurlijk. Hè.
3: Maar ik had hem nog nooit zien optreden eigenlijk.
0: Ah, ja.
3: Dus het was a first voor mij. En ik zag hem. Oh, maar hij is fantastisch. Maar je zou het niet denken dat hij dat doet, maar dat hij zo beweegt en dat hij zo speels is voor met het postuur dat hij heeft. Geweldig. En om dan zo een belpopmonument aan het werk te zien, is echt mooi. Dus ik was heel dankbaar om dat te mogen doen.
0: Ik snap het. Je hebt vorig jaar een EP, ik vind het meer een album, maar goed, iets tussen een EP en een album.
3: Een maxi-EP, een mini-LP.
0: Ja, zoiets uitgebracht.
3: Uit de hand gelopen EP. Ja.
0: Voilà, dat laat ik zo zeggen. Music voor de jeugd. Je werkt ook aan nieuwe nummers, hè, toch, nu?
3: Ja.
0: En wat betekent werken aan? Is dat zo dingetjes opschrijven in je boekje, of is dat echt al opnemen?
3: Nee, het is vooral liedjes schrijven, opschrijven in mijn boekje en dan uitproberen met de band.
0: Ja.
3: En nee, nog niet opnemen. Nee, echt aan het verzamelen.
0: Het verzamelen
3: en aan het bijschaven. En, ja.
0: Okay.
3: Heel eng, maar heel leuk. Ja.
0: Heel eng.
3: Ja.
0: Ja, ik snap het. Ja. Omdat je niet weet wat gaat eindigen waarschijnlijk.
3: Want ik weet niet wat er gaat komen. Ja. En ik heb voor het eerst een referentie.
0: Ja, ik snap het. Je speelt voetbal tegen jezelf, als het ware.
3: Ja, ja. En ik weet wat ik heb gepresteerd.
0: Ja.
3: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja,
3: en ik wil winnen. Ik wil winnen tegen mijn vorige zelf.
0: Het kwartfinale en je moet winnen tegen jezelf.
3: We moeten altijd winnen, ja.
0: Ook moeilijk, hè.
3: Proberen. Ja,
0: wat ga je spelen voor ons?
3: Ik zing een liedje Witte Eend.
0: Witte A, van op je het handgelopen EP.
3: Yes.
0: Je mag je gitaar nemen en je mag voor de microfoon gaan zitten. We gaan live luisteren, live op ons terras. Er zijn een paar fans opgedoken van Camilo Donoso. Live op ons Willy-terras bij Museum M in Leuven. Live bij de zomer van Willy met het nummer Witte Eend. Hier is voor jullie Camilo Donoso.

0: Camilo. Donoso, olé. Live bij Willy met prachtige witte eend. Hoe schoon is dat eigenlijk? Ik heb nog een vraagje van Jo uit Lokeren. Jo vraagt, de possé, is dat nog met topless bediening of doen ze dat niet meer?
1: Dat mag ik niet zeggen.
0: Dat mag je zeggen. Straks nog een live nummer van Camilo Donoso en de korte vragenronde.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Ik zie die belofte, Blue Robin, dat was Rats.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Met singer-songwriter Camilo Donoso bij mij in de studio. Dag, Camilo. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Je hebt net al een nummertje gespeeld voor ons. Je gaat nog een nummer spelen voor ons. Maar eerst de korte vragenronde. Het zijn dilemma's. Vijf.
3: Schiet.
0: Het eerste is eigenlijk al direct geen dilemma. Namelijk, wie... Er is een plak op je gitaar. Plakt er een stickertje van... Ik denk, het ziet precies een voetbalprentje uit. Wie is dat? Ah ja, houd nu voor de camera. Wie is dat?
3: De beste voetballer van de wereld.
0: Ah, dus Ronaldo? Nee. Wie is het?
3: Fout.
0: Wie is het?
3: Alexis Sanchez. Alexis.
0: Sorry, ik ken echt blijkbaar niks van voetbal, want ik heb daar nog nooit van gehoord. Wie is dat?
3: Wim.
0: Oei, sorry. Ik voel me nu heel slecht.
3: Dat is een voetballer. Mijn idool.
0: Idool. Echt. En van welk land is hij?
3: Van Chili.
0: Chili, ja. Voilà. Jouw vader is ook van Chili.
3: Ja, okay, okay. Vandaar.
0: En dat is dan... En die is voetbal nog, of die heeft gevoetbald?
3: Dus nu, het is een beetje... Hij heeft afgelopen jaar bij Sevilla gespeeld.
0: Okay.
3: Maar hij is 36.
0: Ja.
3: En zijn contract is niet verlengd. Dit is nieuws van eergisteren.
0: Oké. Okay.
3: En het is nog een beetje... Ik weet het niet.
0: Het is een beetje afwachten. Het is nog niet, hoe zijn carrière nu verder gaat.
3: Het is nog niet geweten waar die zal spelen. Of die zal spelen volgend jaar. Mijn hart zou breken als ik hem niet... Ik wil hem heel graag bezig zien.
0: Maar bij FC Denderleeuw is er zeker nog een plaats in de
3: Ik hoop het.
0: Team.
3: Ik hoop het. Ik hoop dat hij naar België komt. Dat zou handig zijn.
0: Ah, nee, ik ken hem niet. Ja. Ik ga er niet op zoek.
3: Fantastische voetballer.
0: Ja, oké. Okay, echt waar. Okay, supergoed. Dat was vraag 1. Dan de echte dilemma's 2. Dilemma 1.
3: Ja.
0: Stagiair zijn bij Willy of topless opdienen in de Posse in Oost-Duinkerk?
3: Oh! dan ga ik... Nee, dan blijf ik hier. Ik blijf bij Willy.
0: Bij Willy?
3: Ja.
0: Niet topless op die in de Posse.
3: Maar ook. Topless bediening in de Posse by night, Willy stagiair by day. Ja.
0: Ja, en zo tijdens de match dan moet echt wel feest zijn in de Posse. Sorry, dit is vandaag de eerste keer dat ik hoor van de Posse. Maar ik ga het nooit meer vergeten.
3: Een begrip.
0: 3. In groep optreden of alleen optreden?
3: In groep.
0: Ja, toch? Want je hebt ook een project, een paar projecten, dacht ik.
3: Waarom
0: je dat in groep
3: nog twee bands.
0: Ja. Waarom is het leuker in groep?
3: Wat zeg je?
0: Waarom is het leuker in groep?
3: Oh, het is veel gezelliger om ervaringen te kunnen delen.
0: Snap ik.
3: Ja.
0: Oké, okay, cool. 4. De charlatan of de minor swing?
3: De minor swing. Ja, no-brainer. Ik ga er vanavond naartoe.
0: Ja?
3: Zeker.
0: Het is een café in Gent, bekend café in Gent.
3: Ja.
0: En dat komt voor in jouw nummer O mijn jongen, hè?
3: Klopt. Ja. Klopt. Waarin ik vlak daarna zing, we zijn er nooit meer geweest. Dat is compleet een leugen. Maar toen, ten tijde van het lied was het accuraat. Maar nu kan ik echt met de hand op het haar zeggen dat ik daar vaste klant ben.
0: Oké, mooi eens naar de tekst luisteren van dat nummer, oh mijn jongen. 5, laatste dilemma. Monza of Gorky?
3: Gorky.
0: Oei jong, maar je hebt net voor het programma van Monza gespeeld.
3: Ja, super.
0: En toch zeg jij Gorky.
3: Ja, maar daar kan niks tegenop. En ik vond het fijn, hè? Ik heb het al gezegd, Monza was super. Hè? En omwille van de redenen die ik gegeven heb. Maar Gorky, dat kan niks aan. Dat zit te diep.
0: Woon jij nog steeds in het huis van Luc de Vos?
3: Dat is een publiek geheim, ja. Ja, ja, dat doe ik.
0: Hey, het huis waar Luc de Vos woonde,
3: ja,
0: vroeger.
3: Ja.
0: Is dat zo in dat klein steegje zo? In?
3: Ja.
0: Sorry, ben dat ooit geweest voor iets?
3: Dat is daar. Dat is het mooiste huis van de wereld. En de gezelligste plek en met de tofste mensen.
0: Oh, jullie, fantastisch. Okay. Welk nummer ga je nu spelen voor ons?
3: Samen.
0: Dat ken ik niet.
3: Nee.
0: Zou het kunnen dat dat een nieuw nummer is?
3: Dat zou zeker kunnen.
0: Okay. Ja. En is dat zo? Je zei net dat je aan het werken was aan nieuwe nummers. Is dat zo een nieuw nummer dan?
3: Ja. Ja.
0: En,
3: ja, dat is het gewoon.
0: En komt dat dan op een volgend album of weten we dat nog niet? Of?
3: Hopelijk.
0: Ja. Dus afwachten.
3: Ja.
0: Allee, dus een soort première dan?
3: Het is een soort première. Ja, het is een test.
0: Een test?
3: Het is een openbaar examen. Okay. Ja.
0: Wij geven punten. Achteraf.
3: Super.
0: Je mag je gitaar nemen en naar de microfoon gaan. Een test, een examen. Heel benieuwd wat dat gaat geven. Live bij de zomer van Willy. Op ons Willy-terras hier bij Museum M in Leuven. Met Samen. Hier is Camilo Donoso.

Camilo Donoso live bij Willy. Geslaagd, Camilo. Examen, zet dat er maar op uw volgende plaat. Je hoorde samen, je kan Camilo Donoso nu vrijdag live en gratis zien optreden op Schemer Sound in Lokeren. 15 juli in Watoe, 30 juli op Theater aan Zee in Oostende en 8 augustus op Dranouter. Vandaag was hij een ster bij ons. Dankjewel, Camilo.

0: Camilo Donoso op weg naar de bar om een ijsje te bestellen. Hoe zou je zelf zijn aan zo'n optreden? Simple Minds, een new gold dream in de avondspit, in de zomer van Willy. Het is 5:13 geworden. Zometeen gaan we even terug naar de zomer van 2009. Met onder meer een van de meest besproken splits in de geschiedenis van de popmuziek. Zometeen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
7: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
6: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
8: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
6: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
9: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
6: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh cool!
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot -70% op onze expo-keukens.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.
14: De zomer van Willy. Wim Oosterling.

0: everything now.
1: Arcade Fire and Everything Now. Zes voor vijf. Elke dag rond dit uur gaan we tijdens de Willy Zomer even terug naar een zomer van een aantal jaar geleden.
2: De zomer van Willy.
1: Vandaag terug naar de zomer van 2009. Wat gebeurde toen Kimberly Vlamink, later bekend als het Sterrenmeisje, stapte in de zomer van 2009 in Kortrijk een tattoo shop binnen om 3 sterren te laten plaatsen op haar gezicht. Maar komt even later weer buiten met 56 sterren op haar hoofd getatoeëerd. Het verhaal werd wereldnieuws. Kimberly zelf werd even een soort ster. Eigenlijk, min of meer. Op 25 juni 2009, net voor de zomer, stierf Michael Jackson door een hartstilstand na een overdosis van een zwaar verdovingsmiddel. Hij bereidde zich op dat moment voor op een concertreeks die 13 juli in Londen zou beginnen. Michael Jackson was op dat moment 50 jaar en nog in de zomer van 2009, op 28 augustus 2009, kreeg de wereld te horen dat Oasis uit elkaar ging. Na weer eens een ruzie tussen Noel en Liam Gallagher, besliste Noel dat hij uit de groep stapte. Het concert op Rock en Seine in Parijs werd geannuleerd vlak voor het moest beginnen. En Oasis was afgelopen. Pas op 4 juli 2025 zouden Liam en Noel Gallagher opnieuw samen optreden. Dit is een nummer van hun reunietournee. 28 september 2025, live in Wembley Stadium. Oasis met Acquiesce.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 5 uur.
11: Goedemiddag. Amerikaans president Trump is aangekomen op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Die staat volledig in het teken van defensie. Afspraken van de vorige NAVO-top worden er geëvalueerd. Het is trouwens ook niet toevallig dat de top net in Turkije plaatsvindt, zegt journalist Jelle Frenke die ter plaatse is.
12: Het heeft met geopolitiek te maken uiteraard. De ligging van Turkije is heel belangrijk. En Turkije heeft na de VS het machtigste leger van dat NAVO-bondsgenootschap. President Erdogan wil hier echt mee uitpakken natuurlijk. Ze zien het als een diplomatiek succes dat Trump naar hier komt. Trump zelf die zei dat hij enkel naar de NAVO-top komt omdat het zijn goede vriend Erdogan is die hem organiseert.
11: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurbranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. In L'Église in Wallonië mogen jeugdbewegingen geen nachtactiviteiten meer doen na een wolvenaanval, dat meldt RTBF. Een wolf beet daar onlangs 20 schapen dood en de burgemeester wil geen enkel risico nemen. Tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn er dus geen activiteiten toegestaan. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor de soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
13: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op. Dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes.

0: Kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
1: En wie door Antwerpen wandelt en een duif met een soort rugzakje ziet, dat kan. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben een 100-tal duiven een tracker gegeven die dus op de rug hangt. De onderzoekers willen weten hoeveel PFAS er in die duiven zit en hoe ziektes zich verspreiden. Het blijft nog wel even zonnig, deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan.
2: Live van op het Willy Terras
3: in Emleuven. Live Music Matters.
2: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.
4: Ik zie daar een duif op het dak zitten, maar ze draagt, voor zover ik kan zien, geen PFAS-rugzak.

T.P. LeGreen met 43 times sorry. Ik heb leren lezen 43 keer sorry. Maar dus T.P. LeGreen daarvoor. De Foo Fighters. Heeft Trump trouwens al de Noordzee geblokkeerd? Zit er iemand aan de zee? Ik kan even dat bevestigen. Dus het wraken als tegenactie naar de overwinning van de Rode Duivels. Zoals dat, hoe heet dat, de straat van Hormuz? Enfin, zwart. Er zitten wel vol kwallen, hoorde ik eruit het nieuws. Misschien heeft hij al wat volk vooruitgestuurd, ik weet het niet. Zwart, Johnny vraagt via de William, Wim, wat is er aan de hand? Je klinkt zo zonnig, zo fruitig en zo fris. Zit hij misschien niet in de donkere Willy-kelder? Jongen, Johnny, ik zit hier op het terras, jong. Echt waar, je wilt een zonnig, fruitig en fris is my middle name. Ik kijk hier trouwens uit op een soort raar kunstwerk. Een soort verwrongen stenen trap die nergens naartoe gaat. Misschien symbolisch voor Willy. Iets van beton dat uiteindelijk nergens naartoe blijkt te gaan. Wie zal het zeggen? Ah, dit is de avondspits van Willy. Met de zomer op ons terras bij M. Leuven. Heel de zomer lang, elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zitten we hier. Met 2 keer live muziek per dag. En donderdag ons kick-off concert, straks meer daarover. Dit is Depeche Mode.

0: wie heeft er in mijn parfum zitten spuiten? Maar echt, dat, die parfum, dat is hier echt niet normaal. Gee? Nee. Het ruikt lekker hoor, maar veel, jongen. Ik zie dat iemand parfum gewoon in mijn gezicht gespoten heeft. Echt. Podcast tip, de nieuwe aflevering van Viva 50 staat online. Thomas de Soete en Roos van Akker worden allebei dit jaar 50 hebben een podcast gemaakt. En de nieuwe aflevering met Dominique van Malder staat nu online. Acteur Dominique van Malder. Luister naar in de Willy app of in een andere, je favoriete podcast app. Zometeen een update over het rare fenomeen dat er hier vandaag op het Willy terras vol vaders zit. Een update zo met
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: van Command. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar 90 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat paste binnen jullie budget?
7: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Ah, slim.
7: Prachtige keuken, hè.
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Eggo Keukens.
9: Nu solden tot 30% korting.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
13: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
0: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.

Prince met het geweldige When Doves Cry Out the Black Keys en Low High. Sorry. Er blijven mopjes binnenkomen van Trump. God, via de Willy app. Nu zo. Wie stuurt dat? Wacht even kijken. Wie stuurt dat nu? William stuurt via de Willy app zo Trump die zo'n toespraak houdt. En achter hem zo fans en Pete Hegseth en Marco Rubio. En Trump zegt, zogenaamd, Belgium is 2, maybe 3 months away from developing a nuclear weapon. Oh, God. Goed, bijna 6:30. Ik heb het gevoel dat het tijd is voor een aperitiefje. Tijd voor aperitief nationaal. Wij gaan hier een aperitiefje nemen. Doe gerust mee. Dit is een plaat die daar perfect bij past. Jimmy Rockwell.

onze aperitief nationaal om 17:30 bij Willy, Space Cowboy en Jamiroquai. Oké, Camilo Donoso, die hier net optrad, zijn vader heeft hem gebeld. Dus singer-songwriter Camilo Donoso heeft net opgetreden hier. Ik had al verteld dat er iets raar aan de hand is op terras. Een soort vaderdag. Iedereen heeft zijn papa meegebracht. Dus Giel van Turnhout, die hier voor mij presenteerde, mijn collega. Zijn vader was hier, zijn moeder ook. Iskander Moon, die daar straks optrad, had zijn vader meegebracht. Gisteren, Harry Deskamps, die optrad, zijn vader meegebracht. Die speelt mee in zijn band. En daarnet zei Camilo Donoso dus dat hij zijn vader niet mee had, maar dat hij wel geregeld opduikt bij zijn optredens. Wel, intussen heeft zijn vader hem gebeld om te zeggen sorry dat ik er niet bij was. Maar, je gelooft het niet, de meter van Camilo Donoso was hier wel daarnet. Dus echt, serieus, vaders, moeders, meters, kinderen, kleinkinderen, het is hier vandaag eigenlijk keihard zonder dat wij het zelf door hadden. Willy, familiedag! Dat is het! Het is Willy familiedag. Dus als je nog ergens een mémé of een pp hebt rondslingeren, hey, sleur die er gerust even bij. Waarom?

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit.
3: Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
4: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelmen.
5: Om het terug in uw hoofd.
4: Ja, ja. Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
2: Lotto is op zoek naar handen.
3: Wat?
2: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
3: Oh, een cabrio.
2: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
3: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
6: C'est bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.

0: tante. Ja, het zal meer Mimi zijn. Mimi, Courtney met Hole en Malibu.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Donderdagavond speelt Admiral Freebie hier het kick-off concert van onze Willy Zomer hier in de tuin van Museum M in Leuven. Een gratis concert waar je van harte welkom bent. Je hebt geen tickets nodig, je hoeft niet te reserveren. Gewoon afkomen, want live music matters. We beginnen donderdag om 8 uur met als voorprogramma van onze Willy-belofte Cheap Cult. En daarna Admiral Freebie. Live en gratis bij Museum M in Leuven. Dit is hem met Future Fathers of Utopia.

U2 met Angel of Harlem, daarvoor Admiral Freebie. Donderdag hier live dus met Future Fathers of Utopia. Ik moet nog één vertellen van over ons terras. Nu ze weg zijn, want het was zo schattig. Ik kwam daar straks vier jonge fans van Camilo Donoso aan op het terras. Ik zeg dag. Ik zeg vriendelijk dag. Komen ze vlak bij mij. Ik zeg vriendelijk dag. Zij zeggen eerst, wij willen schaduw. En ik zo, oké. En meteen daarna, zet jij Willy tegen mij. Ik zo... Nee, ik ben Wim. Zei, wie is dan Willy? Ik had eigenlijk naar iemand willekeurig moeten wijzen, maar zo snel was ik niet. Maar goed, kijk, iedereen welkom. Daar die van wat ook. Miles Kane, nu in de zomer van Willy met

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franca van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
3: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
2: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten. Oosten en de oorlog in Oekraïne. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het rechtse Reform UK op als parlementslid. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Op die manier komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen in zijn eigen kiesdistrict. Hij gaat daar opnieuw zelf aan deelnemen trouwens. Aanleiding van zijn ontslag zijn berichten over gesjoemel van Farage tijdens de parlementsverkiezingen 2 jaar geleden. Maar het is nu aan de kiezer om daarover te oordelen, zegt hij. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de natuurgebranden daar. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. In de buurt van de stad Perpignan in het zuiden is al bijna 5000 hectare in de vlammen opgegaan. Om u een idee te geven, dat is het volledige Zoniewoud hier bij ons. 12.000 mensen moesten daar ook al geëvacueerd worden. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
4: Dat zijn kwaaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op, dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel veel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
2: De Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploegmaat Quinn Simmons werd 2e. De Spanjaard Raúl García Pierna werd 3e.

De Noor Thorstein Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn er over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig deze namiddag en avond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan. Music matters.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Solden bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden
3: bij Zalando. Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
4: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. Ons land is de primus van de NAVO-klas. Dat zegt defensieminister Theo Franke van op de NAVO-top in Ankara in Turkije. Hij heeft het dan over hoeveel procent van ons bruto binnenlands product er naar de NAVO gaat. Vorig jaar werd nog beslist dat elk land 5% van het BBP daarin moet investeren tegen 2035.
6: 60% stijging, niemand stijgt zoveel als België. Dus we hebben nu in totaal op de 5% halen we 3,44%. Dat is bijna een 7 op 10. Dat is niet slecht. Er moet meer gebeuren, maar we hebben daar tot 2035 voor. En we zijn 2026. Er zijn veel noden, maatschappelijke noden. Niet alleen defensie heeft noden. En dus gaan we dat stap voor stap bekijken, ook in het kader van de begrotingsbespreking.
5: Op de top zal het ook gaan over het conflict in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne. Het gaat niet goed met onze Noordzee. De biodiversiteit is er de afgelopen jaren serieus afgenomen door de opwarming van het zeewater. Dat is logischerwijs dus slecht nieuws voor soorten die koud water nodig hebben om te overleven. En nog een verschijnsel, er zijn een pak meer kwallen, zegt onderzoeker Wart Stellemans.
7: Dat zijn kwaltjes die niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar die eten al het plankton op, dus alle belangrijke voedsel voor de kleine visjes hier en de garnaaltjes. En de kwallen hebben geen vijanden hier, dus die kunnen massaal toenemen aan alle plankton opeten. En daardoor komt heel veel voedsel op in gedrang. Alles gaat de foute richting uit.
5: De Deen Mats Pedersen heeft de vierde etappe in de Tour gewonnen. Pedersen was de snelste in een sprint van een groep vluchters. Zijn Amerikaanse ploeggenoot, Quinn Simmons, werd tweede. De Spanjaard Raúl García Pierna werd derde. De Noor Thorsten Traen pakt het geel. En Russische atleten mogen opnieuw meedoen aan de Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Door de internationale spanningen werd Rusland in 2023 gebannen van de Spelen. Maar nu mogen atleten dus opnieuw meedoen aan de kwalificatiewedstrijden. De eerstvolgende Olympische Spelen zijn over 2 jaar in Los Angeles in de VS. Het blijft nog wel even zonnig vanavond. Temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden kunnen gaan.
4: Music matters.

0: on, come on. En donderdagavond, het Euro Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik en dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
2: In de buurt van Lissabon in Portugal is een bus ingereden op een groep wachtende passagiers. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Twee vrouwen van tussen de 30 en de 40, dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 20 mensen gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Tennis. Op Wimbledon heeft de Duitser Alexander Zverev zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg een Tsjech in 4 sets. Bij de vrouwen heeft de Amerikaanse Coco Gauff zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Zij was in 3 sets te sterk voor haar landgenote Jessica Pegula. Het blijft nog wel even zonnig vanavond, temperaturen tot 30 graden. Stilaan komen er wel meer wolken opzetten. Morgen zonnig en 29 graden. En ook de dagen nadien veel zon met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan. Vivi.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat, ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkelband, maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse zender TF1. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
3: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
2: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte. Maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale nemen ze het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint over een uur. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Belgen opvolgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Belgen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
1: Music matters.

0: On Command. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen is presidentskandidaat. Ondanks dat ze vandaag veroordeeld werd door het Franse Hof van Beroep. Daardoor zou ze haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar dat ziet ze niet zitten. Le Pen heeft daarnet voor het eerst gereageerd op de Franse tv-zender TF1. Journaliste Tessa Rens volgt de zaak.
3: Daar heeft ze dus aangekondigd dat ze toch kandidaat is voor de partij Rassemblement National en dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
2: Ze heeft ook nog gezegd dat ze er alles aan gaat doen om haar onschuld aan te tonen. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten is niet asbestveilig. Dat blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Roens.
4: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen, hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar, in welke gebouwen is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impact kan hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
2: Hoe dat dan concreet zal verlopen, hangt af van gebouw tot gebouw. We gebruiken weer iets minder kraanwater. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Tijdens de hittegolf eind juni piekte ons verbruik, maar dat heeft zich nu dus weer hersteld. Toch zijn er regionale verschillen, zegt Katrien Smets van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: Vooral in West-Vlaanderen zien we een hoger verbruik en dat linken we aan het kusttoerisme. Op andere plaatsen hebben we niet meteen altijd een verklaring. We zien wel dat temperatuur een grote rol speelt. Misschien gaan we ook nog die planten met de tuinslang besproeien, al eens sneller een kinderbadje vullen.
2: Op het WK-voetbal heeft Argentinië zich geplaatst voor de kwartfinales. Het won met 3-2 van Egypte. 20 minuten voor tijd stond het nogthans 0-2 voor Egypte, maar op het einde draaide de wedstrijd helemaal en konden de Argentijnen nog 3 keer scoren. In de kwartfinale neemt het op tegen Zwitserland of Colombia. Die match begint rond deze tijd. En ook nu onze Rode Duivels overtuigend gewonnen hebben van de VS, blijft de Belgische voetbalbond de zaak Bellingen volgen. De FIFA draaide een rode kaart voor Bellingen terug, waardoor hij de match toch mocht spelen. De voetbalbond diende al een klacht in tegen de FIFA, die werd verworpen. Maar daarmee is de kous voor onze voetbalbond dus nog niet af. We krijgen een heldere avond en nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer, met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.
1: Music matters.

0: On Command. En donderdagavond Admiral Freebie. Gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
3: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken kon dat hier wel tellen.
2: In Genk, in Limburg, zijn twee mannen betrapt terwijl ze twee blokken cocaïne wilden begraven. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om twee dertigers die in een natuurgebied met een schepje een gat in de grond aan het maken waren. De drugs en de som geld die ze op zak hadden werden in beslag genomen. Het onderzoek loopt. En in New York zijn verschillende straten in het centrum van Manhattan ontruimd na een wegverzakking. Dat maakte de brandweer bekend. Oorzaak zijn de renovatiewerken aan een wolkenkrabber van 38 verdiepingen. Er vielen geen gewonden, maar omliggende hotels, winkels en appartementen werden uit voorzorg wel geëvacueerd. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Dominique van Malder.
2: Vroeger keek ik altijd naar boven als ik een traan voelde opwelken in de
3: zin. Om het terug in uw
1: hoofd.
2: Nu heb ik zoiets van fuck it, laat het maar komen.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. Dag 1 van de NAVO-top zit erop. En die werd vooral gekleurd door opnieuw heel wat opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Journalist Jelle Frenke is erbij in Ankara in Turkije.
3: Hij zei nog maar eens dat hij ontgoocheld was in die NAVO-bondgenoten, dat de VS er alleen voor staat, dat hij alle investeringen moet doen. Hij begon zelfs over Groenland nog eens, dat het beter was dat de VS Groenland zou controleren. Hij dreigde er nog eens mee dat hij Amerikaanse troepen uit Europa zou terugtrekken. Dus ja, om de sfeer te drukken kon dat hier wel tellen.
2: De staking bij brouwerij AB InBev blijft voortduren. Het sociale overleg tussen vakbonden en directie vandaag leverde geen akkoord op. En daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook morgen nog dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen ook muurvast. En in Hongarije zijn de publieke radio en tv op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Magyar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op de zenders is nu een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. We krijgen een heldere nacht met temperaturen die niet onder de 16 graden gaan. Morgen afwisselend zon en wolken en 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.